0: Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. En dan het weer nog even. Vannacht dalen de temperaturen door weinig wind naar waarde rond 10 graden in het noordoosten en tot ongeveer 16 graden in het zuidwesten. Het weerbeeld blijft tijdens de nachtperiode overal droog en op veel plaatsen vrij helder. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
1: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig was ingereden op mensen in het stadsparkgebied Tiergarten, waarbij meerdere gewonden vielen. Hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep en sirenes. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al 10.000 hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. En dan het weer nog even. Vannacht dalen de temperaturen door weinig wind naar waarde rond 10 graden in het noordoosten en tot ongeveer 16 graden in het zuidwesten. Het weerbeeld blijft tijdens de nachtperiode overal droog en op veel plaatsen vrij helder. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig was ingereden op mensen in het stadsparkgebied Tiergarten, waarbij meerdere gewonden vielen. Hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep en sirenes. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al 10.000 hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. En dan het weer nog even. Vannacht dalen de temperaturen door weinig wind naar waarde rond 10 graden in het noordoosten en tot ongeveer 16 graden in het zuidwesten. Het weerbeeld blijft tijdens de nachtperiode overal droog en op veel plaatsen vrij helder. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig was ingereden op mensen in het stadsparkgebied Tiergarten, waarbij meerdere gewonden vielen. Hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep en sirenes. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al 10.000 hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. En dan het weer nog even. Vannacht dalen de temperaturen door weinig wind naar waarde rond 10 graden in het noordoosten en tot ongeveer 16 graden in het zuidwesten. Het weerbeeld blijft tijdens de nachtperiode overal droog en op veel plaatsen vrij helder. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne houdt rekening mee dat Rusland opnieuw tienduizenden militairen en materieel bij bondgenoot Noord-Korea inzet. Rusland zou 30.000 Noord-Koreaanse militairen willen inzetten en sinds juni voorbereidingen treffen in de regio Voronezh. Rusland en Noord-Korea haalden hun banden de afgelopen jaren aan. In 2024 vocht de Noord-Koreaanse troep al tegen Oekraïne. De Pride in Berlijn is gisteravond stopgezet nadat een voertuig leek te zijn ingereden op mensen in het stadspark Tiergarten, waarbij dodelijke slachtoffers en ook meerdere gewonden zijn gevallen. De hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menige rustig vertrekken na een evacuatieoproep. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al tienduizenden hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting een middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: And you don't think Harry would go and do a stupid thing like that, do you?
1: Yes, I do.
2: Ready to do one?
3: Dit is 40 Up met het nieuws.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne houdt rekening mee dat Rusland opnieuw tienduizenden militairen en materieel bij bondgenoot Noord-Korea inzet. Rusland zou 30.000 Noord-Koreaanse militairen willen inzetten en sinds juni voorbereidingen treffen in de regio Voronezh. Rusland en Noord-Korea haalden hun banden de afgelopen jaar aan. In 2024 vochten Noord-Koreaanse troepen al tegen Oekraïne. De Pride in Berlijn is gisteravond stopgezet nadat een voertuig leek te zijn ingereden op mensen in het stadspark Tiergarten, waarbij dodelijke slachtoffers en ook meerdere gewonden zijn gevallen. De hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving.

0: omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al 10.000 hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige periode. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting een middaguur is het in het midden en het zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 4T Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de A9 in Thuringen raakten 34 mensen gewond, onder wie meerdere kinderen. Een camper reed zonder te remmen een reddingsstrook in. Die was ontstaan na een eerder ongeluk en botste tegen 9 stilstaande auto's, waaronder 2 busjes met kinderen. Niemand verkeert in levensgevaar. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1300 levens geëist. Dat meldt de regering. In totaal raakten ruim 3000 mensen besmet. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is voor deze variant. De ontwikkeling daarvan zou nog maanden duren. Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw tienduizenden militairen en materieel bij bondgenoot Noord-Korea inzet. Rusland zou 30.000 Noord-Koreaanse militairen willen inzetten en sinds juni voorbereidingen treffen in de regio Voronezh. Rusland en Noord-Korea haalden hun banden de afgelopen jaar aan. In 2024 vochten Noord-Koreaanse troepen al tegen Oekraïne. De Pride in Berlijn is gisteravond stopgezet nadat een voertuig leek te zijn ingereden op mensen in het stadspark Tiergarten, waarbij dodelijke slachtoffers en ook meerdere gewonden zijn gevallen. De hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menige rustig vertrekken na een evacuatieoproep. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting een middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.

2000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40UpRadio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux wegens de bosbranden. Volgens brandweermensen is de brand opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat lagere temperaturen en vochtere lucht verdere uitbreiding zou voorkomen. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de A9 in Thuringen raakten 34 mensen gewond, onder wie meerdere kinderen. Een camper reed zonder te remmen een reddingsstrook in. Die was ontstaan na een eerder ongeluk en botste tegen 9 stilstaande auto's, waaronder 2 busjes met kinderen. Niemand verkeert in levensgevaar. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1300 levens geëist. Dat meldt de regering. In totaal raakten ruim 3000 mensen besmet. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is voor deze variant. De ontwikkeling daarvan zou nog maanden duren. Oekraïne houdt rekening mee dat Rusland opnieuw tienduizenden militairen en materieel bij bondgenoot Noord-Korea inzet. Rusland zou 30.000 Noord-Koreaanse militairen willen inzetten en sinds juni voorbereidingen treffen in de regio Voronezh. Rusland en Noord-Korea haalden hun banden de afgelopen jaar aan. In 2024 vocht de Noord-Koreaanse troep al tegen Oekraïne. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige periode. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting het middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Duitse politie heeft een verdachte op het oog voor de dodelijke aanrijding bij de Pride in Berlijn, waarbij 1 dode viel en 16 gewonden. Het gaat om een 21-jarige man uit islamitisch milieu, in mei vrijgelaten uit de jeugdgevangenis. Onduidelijk is nog of hij zelf reed of alleen het busje huurde. Bij een inval in zijn huis bleek niemand thuis. Vandaag start een publieke klopjacht. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux wegens de bosbranden. Volgens brandweermensen is de brand opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat lagere temperaturen en vochtere lucht verdere uitbreiding zou voorkomen. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de A9 in Thuringen raakten 34 mensen gewond, onder wie meerdere kinderen. Een camper reed zonder te remmen een reddingsstrook in. Die was ontstaan na een eerder ongeluk en botste tegen 9 stilstaande auto's, waaronder 2 busjes met kinderen. Niemand verkeert in levensgevaar. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1300 levens geëist. Dat meldt de regering. In totaal raakten ruim 3000 mensen besmet. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is voor deze variant. De ontwikkeling daarvan zou nog maanden duren. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting het middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Welkom bij For the Sake of the Song met Leo Kattenstaart bij 40 Up Radio.
1: For the Sake of the Song bij 40 Up Radio. Productie zoals altijd in handen van Jan Zorg. De opener was van de Canadese formatie rond gitarist Dave Barnes en Megan Parnell met de naam Bywater Cole. Ze brengen eind juli een nieuw album uit met de titel Broken Souvenirs en daarvan hoorde zojuist Is This Thing On. Gaan we verder met The Leadbeaters. The Leadbeaters is een formatie uit Amsterdam. En zij stonden begin juli als vervanger op het Bluegrass Festival in Rotterdam-Noord. Het Rotterdam Bluegrass Festival, om precies te zijn. En ze deden dat met verve. Ze brachten in 2026 ook een nieuw album uit, Juice in the Crank. En daarvan gaat u zo horen, The Cuckoo Birds.

En we bleven in Nederland met Barn & Bell. Een formatie, een duo moet ik zeggen. Ze staan ook op het Wild Rooster Festival op 21 en 22 augustus op de Grote Markt in Den Haag. Een gratis festival overigens. Safe Travels is van 2026 en daarvan hoorden zojuist Pinecone Down. En daarvoor dus de Cuckoo Bird van de Lead Batters uit het Amsterdamse. Het eerste 1-2'tje. Riley Downing is onder andere met Sam Doris, een van de leden van de formatie The Deslands. En die brachten dit jaar uit Don't Let It Die Volume 1. En daarvan laten we zo horen de track Family. En deze Riley Downing gaat ook met een soloplaat komen. Het is zijn tweede als ik goed geteld heb. En die gaat dus ergens dit jaar, verder dit jaar, uitkomen. Met de titel Landfill Poetry. Daarvan laten we zo horen de titeltrack. Riley Downing stond een aantal jaren geleden, naar aanleiding van zijn eerste soloplaat, overigens op de zolder op het Take Root Festival in Groningen. En hij deed dat ook met veel overtuiging. Goed, het eerste 1-2 keer dus. Family van de Deslands en daarna Landfill Poetry van Desland-lid Riley Downing.

En dat was het eerste 1-2'tje met de Deslands en Riley Downing. We gaan verder met een dame die furoren maakt nu, maar vroeger straatmuzikante was, alvorens ze wat albums in eigen beheer uitgaf. 2 stuks om precies te zijn. Ze werd opgepikt door een label, Rounder, en kwam in 2021 met Long Time Coming. En dan hebben we het over Sheriff Pharrell. Inmiddels heeft ze al een 2e album uitgebracht en ze stond recent in Paradiso, een uitverkocht Paradiso. En ze gaf daar een hele goede show weg, volgens alle berichten die tot mij zijn gekomen overigens. Van de Long Time Coming laten we horen Bells of Every Chapel, een nummer wat zij opnam samen met Billy Strings.

Het was een nummer van Silver Fox, of van Charlie Rich. Charlie Rich die kennen we natuurlijk ook van nummers als The Most Beautiful Girl en Behind Closed Doors. Maar ook Feel Like Going Home is uit zijn pen. En dat nummer werd gecoverd onder andere door Melford Milligan samen met zijn Nederlandse begeleiders, de Southern Aces. En de andere vocale inbreng was van de Nederlander Jan-Willem Roy op het album Life Will Humble You in 2018. En daarvoor dus Sheriff Farrell samen met Billy Strings, Bells of Every Chapel. Het tweede 1-2'tje heeft te maken met songs uit de pen van ene John Hiatt. Die was recent in Nederland voor een aantal optredens in het kader van zijn Farewell Tour. Dat was solo en dat was boven verwachting goed, mag ik wel zeggen. John Hiatt schreef ooit het nummer Train to Birmingham, had het niet zelf opgenomen. Dat deed hij later overigens wel, maar Kevin Wells deed dat wel. Kevin Wells op het album uit 92 Western Beat. Dat nummer laten ze horen, maar daarvoor John Hiatt zelf met het fraaie Washable Ink van het album Slugline uit 79. En trouwens, Kevin Wells komt in oktober voor een aantal optredens naar Nederland. Het tweede 1-2'tje, John Hiatt en Kevin Wells. MUZIEK

En dat was dus het tweede 1-2'tje met Washable Ink van John Hyatt en Train to Birmingham, een nummer van Hyatt in uitvoering van Kevin Wells. Goed, dan gaan we verder met Moby Grape, een band uit de jaren 60. Een band opgericht door Skip Spence onder andere. En in de gelederen ook Jerry Miller, die geweldige gitarist. Niet te verwarren met Jerry Miller van Eileen Jewell overigens. We gaan terug naar 67, naar het gelijknamige album Moby Grape en het fraaie 805.

En of zo'n het album The Bo Brummels van The Bo Brummels uit 75 is, bleven we eigenlijk een beetje in de sfeer van Moby Grape. Want The Bo Brummels is ook een formatie die in de jaren 60 haar oorsprong vond. Met zanger Sal Valentino en gitarist Ron Elliott. Van het album The Bo Brummels uit 75 hoorde u zojuist Down to the Bottom. En daarvoor dus de 60 band Moby Grape met 805. Het derde en laatste 1-2'tje is opgebouwd rond Margot Price. Margot Price bracht een album uit met protestsongs. Onder andere The Oval Room van Blaze Foley. Maar ook het nummer Long Haired Country Girl. Een nummer van Charlie Daniels. En het album heet Days of Unrest is van 2026. En voor dit nummer had zij de vocale bijdrage van ene Billy Swan. En die Billy Swan kennen we natuurlijk uit de jaren 70 van het nummer I Can Help. Of van het nummer Love and Please. Dus we gaan laten horen. Is Margot Price met Billy Swan, Long Haired Country Girl. En daarna Billy Swan uit 74 van het album I Can Help. Inderdaad het nummer Lover Please.

En dat was het derde en tevens laatste 1-2'tje van deze uitzending van For the Sake of the Song met Margot Price en Billy Swan. De afsluiter is een lekker lang liedje en dat liedje heet Reckoning. En dat is de titeltrack van een nieuw album van de, ook in onze land, zeer gelouterde Mary Gauthier. Het album komt ergens later dit jaar uit en het telt maar liefst 6 minuten 21. En ik dacht, mooi nummer en een mooi afsluiter van deze aflevering van For the Sake of the Song.

I seem about to split. There's smoke on the horizon.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Duitse politie heeft vandaag naam en foto van de verdachte van de aanrijding tijdens de Pride in Berlijn openbaar gemaakt. Het is de 21-jarige Abdul B. Hij zou rond 10 uur bij de Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden, waarna er ook gestoken zou zijn. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend en gevaarlijk is en roept op hem niet zelf te benaderen. In de Zuid-Chinese Zee voor de kust van Vietnam is een Vietnamees vrachtschip gezonken bij het Free Cross Reef. Hulpdiensten hebben inmiddels 39 opvarenden gered, terwijl na 23 vermiste personen nog intensief wordt gezocht door diverse schepen en een reddingshelikopter met behulp van satellietbeelden. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux wegens de bosbranden. Volgens brandweermensen is de brand opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat lagere temperaturen en vochtere lucht verdere uitbreiding zou voorkomen. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de A9 in Thuringen raakten 34 mensen gewond, onder wie meerdere kinderen. Een camper reed zonder te remmen een reddingsstrook in. Die was ontstaan na een eerder ongeluk en botste tegen 9 stilstaande auto's, waaronder 2 busjes met kinderen. Niemand verkeert in levensgevaar. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1300 levens geëist. Dat meldt de regering. In totaal raakten ruim 3000 mensen besmet. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is voor deze variant. De ontwikkeling daarvan zou nog maanden duren. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting een middaguur is het in het midden en het zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Je luistert naar Zorg aan Zet bij 4DUP Radio. Met aan Zet Jan Zorg.
1: Je hoort als opener Cliff Hillis met The Square Root. Hij komt uit Philadelphia. Hij maakt sinds het begin van deze eeuw eigen albums en singles. Is ook opnametechnicus en speelt of speelde mee in verschillende bands. Onder andere met ex-muzikanten van The Electric Light Orchestra. Ook werkt hij samen met Dan Byrne, zag ik. Nou, helaas is hij hier tamelijk onbekend. Trad hier nog nooit op, maar maakt volgens mij wel prettige liedjes. Zoals deze, The Square Root. Nou, en het ligt allemaal wel wat anders bij Rodney Crowell. Wereldberoemd in Nederland en daarbuiten. Zijn nieuwe album, Fan Again, is eigenlijk een oud album. Want hij werkte daar al in 2005 aan. Liet het liggen en pakte het pas zo'n 20 jaar later weer op. Een lost album dus. Ik laat daarvan de has-been fans His Spleen horen dat een aanklacht is tegen de plastic wegwerppop die de hitlijsten beheerst. Toen al en nu nog steeds. You can give me Wanda Jackson, Kitty Wells or Patsy Cline. It's a clinch. These plastic Barbies have never heard of Chrissy Hynde.

0: Brains.
1: Van J.P. Source en Anna Harris hoorde hier een paar weken geleden al het spannende Viper van het album Gypsy Blue Review. En van dat album, met overigens 5 instrumentale nummers van de 9, hoorde je nu Going to South Carolina. Na Rodney Crowell met The Has Been Fancy Spleen, oftewel de vergaande glorie, spult zijn gal over de plastic Barbies, in de popmuziek dus. En in de thuisplaat komen betrekkelijk nieuwkomers langs. De viermansband, de Stone Souls, uit Zevenaar in Gelderland. Met een van hun nieuwe singles van dit jaar, het gevoelige Empty Hands. En dat is geschreven door frontman Theodor Verstegen. De Stone Souls.
2: De thuisplaat. Nederland aan slag.

Na de nieuwkomers, de Stone Souls met Empty Hands, ging ik naar bekende terrein, de Jayhawks, met hun nieuwe single Keeping Our Heads Above Water. Een puikencompositie weer van frontman Gary Louris. Nu samengeschreven met Matt Kearney. En dat is een singer-songwriter waar Gary Louris al vaker mee heeft samengewerkt. En ook in de herhaling is de Engelse singer-songwriter en film- en televisieacteur Damian Lewis. Ik kreeg namelijk positieve reacties toen ik van hem Advent liet horen. Van zijn nieuwe album Sweet Chaos. En nu hoor je de titeltrack. Wat meer folky, maar wel erg lekker.

Ian Matthews werd dit jaar 80 jaar. Ik heb het er al eerder over gehad. En ook over het verjaardagsconcert in Horst aan de Maas in Limburg vorige maand. Maar daarnaast heeft hij ook een remake gemaakt van zijn meest succesvolle album, Valley High uit 1973, toen geproduceerd door ex-monkey Michael Nesmith. Maar Ian vond het te country en wilde al lang een remake maken. Nou, dat heeft hij dus gedaan. Nu met de Nederlanders Beje Baartmans op gitaar, Sjoerd van Bommel op drums en Maak Roelofs op piano. En dat nieuwe remake-album heeft hij omgedoopt tot Return to the Tupper Street, Valley High Reimagined. En daarvan hoorde je de traditional Old Man at the Mill. Met daarvoor Damian Lewis in Sweet Chaos. Met nu aandacht voor de zussen Vika en Linda, voluit Vika en Linda Boel, uit Melbourne. Die zijn al 40 jaar actief in de muziek. Eerst in de kerk, later als achtergrondzangeressen en bandleden, en tenslotte als succesvol duo in Australië. Hun moeder kwam uit Tonga in Polynesië en leerde beide in harmonie zingen. Je hoort hun nieuwe single, Where Do You Come From? Met beelden uit hun jeugd toen ze op straat verstoppertje speelden en de oudste, Vika, te horen kreeg: hoe komt het dat je zo'n bruine huid hebt? Je bent niet van hier, waar kom je vandaan? She called me Coca-Cola, my little sister too. Was het racisme? Nou, ik denk niet bewust hoor. Maar die zussen zijn dit nooit vergeten en hebben het nu dus in een lied verwoord. Where Do You Come From?

0: Na Vika en Linda met Where Do You Come From gingen de Desdons daar ogenschijnlijk nader op in met Where I'm From. Van hun coveralbum Don't Let It Die, Volume 1. Nou, dat Where I'm From is geschreven door Shelby Lynn en ging over haar jeugd in de Bayou in Alabama, bar Mobile, met soms wat Franse zinnen. Door de Desdons keurig meegenomen, zoals je kon horen. En in de Mexicanen hoor je nieuwkomers. Los Arcos Hermanos Peña. Een uit vijf broers bestaande band uit Texas. Met de eveneens Texaanse zangeres Brenda Blanco in Las Cuentas Claras. Het is een nieuwe gezamenlijke single, geschreven door de Mexicaans-Amerikaanse componist Enrique Franco Aguilar.
1: Tex-Mex, Mexicali, Border Songs, Mariachi, Mexicana.

Dat waren twee covers. Las Cuentas Claras door Los Arcos Hermanos Peña en Brenda Blanco. En daarna Shotgun Shack door Jason Eady, geschreven door Wally Hunt en Casey Van Beek. Een Nederlander van oorsprong, nu actief in de band The Tulsa Groove. Van het nieuwe album Tulsa Turnaround van Jason Eady, met muziek opgenomen in en beïnvloed door de stad Tulsa in Oklahoma. En in mijn huidige woonplaats zag ik onlangs in het plaatselijke gezellenhuis een verrassende verschijning. Paul Childers uit Nashville, die voor één optreden in Den Haag was overgevlogen. Maar door een toeval, een van zijn bandleden die logeerde in het hotel bij het gezellenhuis en die zag toen het mooie podium, kon hij voor een tweede optreden dus aanschuiven in het gezellenhuis. Met zijn Nederlandse begeleidingsband The Makers. Drie Brabanders en een Limburger. Nou, ik was erbij en het werd een feestelijk optreden. Met Paul Childers als rockende middelpunt, met zijn virtuose gitaarspel. Soms zelfs met zijn gitaar op de rug à la Jimi Hendrix. Van zijn nieuwe album Everything Computer hoor je nu End of the World.

Na End of the World door Paul Childers hoorde je net als 2 weken geleden Caleb Caudle uit North Carolina. Nu met de titelsong van zijn nieuwe album Heavy Thrill. En ook uit North Carolina komt de band American Aquarium. Hun nieuwe album heet New Ways to Lose. En daarvan hoor je als afsluiter van dit uur Twin Flames. Natuurlijk geschreven door frontman BJ Barham. En daarmee zeg ik jullie gedag. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende week.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De grootste defensiebedrijven wereldwijd investeren dit jaar een recordbedrag van $4,1 miljard in militaire start-ups. Gevestigde namen als Lockheed Martin en BAE Systems participeren volop in financieringsrondes om zich aan te passen aan het snel veranderende karakter van de moderne oorlogsvoering. Dat zegt analysebureau Dealroom. Op 12 augustus vindt een gedeeltelijke zonsverduistering plaats, waarbij de maan ongeveer 90% van de zon bedekt. Dit zeldzame astronomische verschijnsel is te zien om 15 over 7 s'avonds en het duurt tot zonsondergang rond 9 uur. Sterrenwachten openen speciaal hun deuren voor alle geïnteresseerden. De Duitse politie heeft vandaag naam en foto van de verdachte van de aanrijding tijdens de Pride in Berlijn openbaar gemaakt. Het is de 21-jarige Abdul B. Hij zou rond 10 uur bij de Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden, waarna er ook gestoken zou zijn. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend en gevaarlijk is en roept op hem niet zelf te benaderen. In de Zuid-Chinese Zee voor de kust van Vietnam is een Vietnamees vrachtschip gezonken bij het Three Cross Reef. Hulpdiensten hebben inmiddels 39 opvarenden gered, terwijl na 23 vermiste personen nog intensief wordt gezocht door diverse schepen en een reddingshelikopter met behulp van satellietbeelden. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux wegens de bosbranden. Volgens brandweermensen is de brand opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat lagere temperaturen en vochtere lucht verdere uitbreiding zou voorkomen. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. En dan tot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige periode. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting een middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.
3: Met de grote vraag van vandaag, van welk reclamespotje ken je dat liedje ook alweer?
4: Plakplaatjes met Maarten Stultjens.

dat is om te beginnen alvast een wijze levensles voor de Thames. Be young, be foolish, be happy. Plakplaatjes gaat de reclame af. En dan mag je het eigenlijk niet vertellen van welk merk natuurlijk. Tenminste, ga dat gewoon niet doen, hè. Maar het zijn wel lekkere liedjes. Zoals Frankie Valli en The Four Seasons. En zijn originele versie van Begging.

De Four Seasons waren de eerste die het nummer uitbrachten. Back In. En dat werd gebruikt in een reclame. Ja, dat geldt voor alle liedjes van vandaag. En laat je ook verrassen door rare uitvoeringen. Of aparte in ieder geval. Zoals deze van Joss Stone. This is a

0: Je komt er ook dingen tegen, of ik denk, dat zou ik nooit tegen iemand zeggen. You are a radar detector. Darwin Dees uit New York. Bandje maakte er dit nummer van. En dat werd door een Nederlandse winkelketen gebruikt. We hebben van alles al gehad, hè. Verzekeringen. Nu de winkelketen. Maar natuurlijk ook parfum. Daar kwam het een en ander van voorbij. En auto's zitten er ook tussen natuurlijk. En soms pakken ze bij de telefoonreclames ook lekkere muziek. Daar is deze van C6T van. Thunderbird. Nou ja, pak dan ook maar meteen de live versie van Rockwerchter uit 2009.
1: Plakplaatjes, concertposter.

Ja, leuk bochten, maar die zijn er om uit te vliegen, denkt C6 Steve hier op Rock Werchter 2009. Thunderbird, en blijkbaar ga je daar telefoons van kopen. Tenminste, dat was de bedoeling in de tijd. Ik noemde al auto's en parfums, want dan gaat het om emotie. Natuurlijk ook met kerst, hè. Prachtige kerstfilmpjes voor de supermarkten. Moet je er ook wel eens bij huilen? Dit is een van de nummers die daarvoor gebruikt werd. Haven, gewoon Nederlands product. Where the Heart Is.

De bekendste van Can't Heat blijft toch nog On The Road Again. En dit was niet eens zo'n heel veel kleiner hit van deze band. Going Up The Country, daar kun je een reisverzekering mee verkopen. Ach, wat komt er toch lekkere muziek uit de reclame eigenlijk. Leslie Gore.

You Don't Know Me, Leslie Gore. En mocht je het je toevallig afvragen, heb je nou alles zelf meegeschreven? Nee hoor. Er zijn websites, zoals muziekindereclame.nl. En dan kun je graven en grabbelen zoveel je wilt. En dan kom je ook My Baby tegen. Nieuws

En zo heeft iedereen zijn eigen talenten. In de war raken is er één waar ik erg goed in ben. Want ik riep nog net Nieuw-Zeeland voordat My Baby begon te zingen. Maar ja, klopt wel een beetje. Er zit wat Nieuw-Zeelands in. Maar het grootste deel is toch gewoon natuurlijk Nederlands. My Baby en Uprising. En dit is Italiaans, dat weet ik wel heel zeker. Paolo Conte.

waren redelijk de begindagen van de hardrock, hè, 1971, toen Hawkwind dit maakte, Master of the Universe. Je kunt het wel in 30 seconden autoreclame stoppen, maar zo'n nummer heeft toch eigenlijk de volle 6 minuten en een beetje wel nodig om tot recht te komen. Hawkwind, met ooit op bas trouwens Lemmy. Er ontstond ruzie in de band en het ging, je gelooft het niet, over drugs. Dus exit Lemmy. Het is goed met hem afgelopen, want hij had met Motorhead een redelijk succesvol bandje daarna. Tame Impala, daar speelt dat allemaal niet. Zij zingen Beverly Laurel.

Ze zijn op tournee, maar laten Europa helemaal links liggen. Dus mocht je het leuk vinden, dan moet je een end reizen. Beverly Laurel van Tame Impala. En een man die iets vrij unieks heeft gedaan, geloof ik. Zijn hele album Porcelain was vrijgegeven, of in ieder geval gelicenseerd, zoals dat dan heet, voor reclames. Ik hou het bij de titelsong. Porcelain van Moby.

Ik was ooit op Rock Werchter en toen zou Moby optreden. Ik dacht, wat moet je daar live nou van verwachten? Van, dit, Porcelein bijvoorbeeld. Ik vond het fantastisch, dat kan ik er ook bij zeggen. En het is er de tijd van het jaar voor, hè? Een beetje zomerse klanken. De Riviera's hebben het over de California Sun.

Ik kende hem vooral uit de film Good Morning Vietnam, De Riviera's en California Sun, maar je kunt er dus ook sportartikelen mee verkopen. Tijd voor een stukje parfumbeleving.

En blijkbaar was dit het nummer wat je nodig hebt om parfum te verkopen. Je kende het natuurlijk wel. Een Personal Jesus van Depeche Mode. Je kunt nog wel verrast worden soms ook, hè? Ik denk, liedjes speciaal voor commercials gemaakt die daarna enorm succesvol worden. Bandjes die erdoor ontdekt worden. Plakplaatjes met liedjes uit reclamespotjes. Deze hielp bij computers, tablets en wat iets meer zijn. Jet, Are You Gonna Be My Girl?

De vraag zat ze hoog zo te horen. Je hoorde Jet en Are You Gonna Be My Girl. Het werd een hitje, maar niet zo'n heel grote. Het werd bekend van een commercial. Nou, daar ging het om in plakplaatjes vandaag. Ik heb er nog eentje te plakken. Twee Nederlandse dames die zich samen Vondor en Bloom noemen. Do Much Better. Tot de volgende plak.

0: persoon om het leven kwam en 16 mensen gewond raakten. De Amsterdamse driehoek overlegt hierover en heeft nauw contact met de organisatie. World Pride duurt tot 8 augustus. Bewoners van appartementen aan het Abraham Staalmanplein in Amsterdam Slotervaart zijn vannacht geëvacueerd nadat bij een speelgoed- en kledingwinkel een explosief was gevonden. De explosieve opruimingsdienst heeft het explosief veiliggesteld. Kort na de melding zijn 2 mensen aangehouden. De winkel was deze week al 2 keer eerder doelwit van explosies. De grootste defensiebedrijven wereldwijd investeren dit jaar een recordbedrag van 4,1 miljard dollar in militaire start-ups. Gevestigde namen als Lockheed Martin en BAE Systems doen mee aan financieringsrondes. Daarmee willen ze zich kunnen aanpassen aan het snel veranderende karakter van de moderne oorlogsvoering, volgens analysebureau Dealroom. En de Duitse politie heeft vandaag de naam en een foto van de verdachte van de aanrijding tijdens Pride in Berlijn openbaar gemaakt. Het gaat om de 21-jarige Abdul B. Hij zou vrijdag rond 10 uur bij Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden, waarna er ook gestoken zou zijn. Vandaag wordt een klopjacht georganiseerd om de man te vinden. Het weer. Het is regenachtig vanmiddag met af en toe wat zon. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig, aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
1: 40 Up. 40 Up Radio met Fik van der Rijt en Bart Ganzeman. Dit is A Train to Nowhere. Elke zondagmiddag tussen 1 en 2 uur. En in de herhaling op dinsdagavond tussen 11 en 2 uur.

0: Ja, daar zijn we weer. On the road again, Bart. We gaan weer een uurtje muziek draaien. Die perfect in de radio past. Hè? Of in de auto past.
1: In de autoradio, zeker.
0: In de autoradio.
1: Zeker,
0: ja.
1: Of de autocassette.
0: Autoradio's, want ik rijd zelf niet.
1: Nee, tegenwoordig heeft iedereen een directe verbinding, denk ik, met Spotify. En dat
0: soort, ja. Oké, wij niet hoor. Wij draaien alleen maar muziek die fysiek is. On the road again. Ik zei het al. Kent, Heat. Een mooie starter.

0: Ja, het laatste stukje hebben we ook gehaald.
1: Ja,
0: nou, vroeger op de radio was je al lang weggedraaid dan. Hè? Maar wij hechten eraan om dit nummer helemaal te draaien. Want de titel van deze uitzending is On the Road Again. En dan krijgt je hem ook helemaal.
1: Dacht ik wel.
0: Kent hij het? Godverdorie.
1: Goed nummer, hè?
0: Ja, die zanger, dat was een dikzak.
1: Ja, een hele hoge stem. Heel eigenaardig.
0: Al Wilson.
1: Zoiets heette die, hè? Ja.
0: Ik heb hem nog op Kralingen gezien. Het was daar meer dan 30 graden, wat in Nederland toen nauwelijks voorkwam. En die mama zweet. En voortdurend moest je opnieuw de weg op, hè? On the road again. Legendarische beelden in mijn ooghoeken blijven hangen.
1: Goed, ja, het was een goed concert, mensen. Het was een heel goed festival, laat ik het zo zeggen. Bijzonder.
0: Ja, er is een hele mooie film van, Stamping Ground, die ik nog steeds niet gezien heb. Dan moet ik gewoon nog eens een keer gaan
1: bekijken. Hij is helemaal afgestoft, hè, inderdaad, onlangs, een jaar of twee geleden.
0: Ja. En nou ja, goed, ik heb het er al vaker over gehad. Dat is wel onvergetelijke ervaringen.
1: Klopt.
0: Jij mag verder.
1: Ja, we hebben helemaal nog geen Nederlandse bands gedraaid.
0: Nee.
1: Gek genoeg. En ja, er zijn toch wel bands die ervoor in aanmerking zouden kunnen komen. Ik denk misschien Shocking Blue wel. Die hebben wel wat nummers die lekker in de auto gaan. We hebben natuurlijk het, ja, in Amerika wordt het steeds als nummer 1 autoradio muziek genoemd. Radio Love van de Golden Earring. Maar die hebben wij dus niet in de aanbieding.
0: Nee.
1: Ik ga naar een band die wat minder bekend is. Ginger Pig. En die hebben een LP gemaakt, Ghost on the Highway. En daarop staat het nummer Burning Up the Road.

0: Waar kwamen deze varkens vandaan?
1: Ja, die komen uit Brabant.
0: Ah, ja, logisch.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ginger Picks. En dat verklaart... Ja, er is in Nederland bijna geen automuziek, hè?
1: Nee, dat komt... Jij had er een verklaring voor.
0: Ja, maar jij kent hem nu inmiddels ook, hè?
1: Jawel, ik vond hem heel plausibel.
0: We hebben geen files.
1: Nee.
0: We hebben te veel files.
1: En we hebben te veel files. En
0: je,
1: hebben geen...
0: je kan hier niet doorrijden, en dus we hebben geen lekkere automuziek.
1: Nee, precies.
0: Nee, en elke keer word je weer door fileberichten gestoord.
1: Ja.
0: Ja, dat verklaart ook. Ja, daarom hebben we ook nooit echte rock'n'roll gehad. Hè? Want die bandjes kwamen s'avonds altijd weer thuis. En een beetje rock'n'roll band, ja, die verbouwt de motelkamer.
1: Die moet op de rood.
0: Doen wij niet.
1: Nee.
0: We zijn weer om 5 uur thuis 's ochtends. Ja, wel apenstoont of stom dronken, maar daarom is er zo weinig rock'n'roll in Nederland.
1: Ja, precies. En de auto's die worden in Nederland vooral gebruikt voor de boodschappen en de kinderen naar school te brengen.
0: Ja. Nou ja, er komt nu een nieuwe generatie die rijdt op een fatbike. Wie weet dat dan de rock'n'roll terugkomt in de muziek. Heeft hij toch nog iets positiefs opgeleverd? Nou, ik ga verder met een rustig zijpaadje naar deze snelwegmuziek. We gaan even naar de zombies, want het is de tijd van het jaar. Hè? Time of the season.

0: de Zombies, Rod Argent. En dat is eigenlijk het enige lid dat ik ken. Want op een gegeven moment... de Zombies had zoveel afsplitsingen... dat op een gegeven moment drie bandjes die zich de Zombies noemden... in de jaren 70 door Europa trokken. Ja. En wij stammen als de juiste aan.
1: Ja, nee, precies. Dat heeft wel heel wat tot problemen geleid, denk ik ook wel.
0: Time of the season, ja.
1: Zeker bij het publiek. Als je denkt van, goh, wie zijn dit nu weer?
0: Het is net als Sinterklaas, hè? Ja. Die heeft ook vele verschijningen.
1: Precies, ja, die roep. Calexico hebben we nog niet gehad.
0: Eindelijk.
1: Mag niet ontbreken, natuurlijk niet.
0: Californië en Mexico, daar is de samenstelling van. Mm-hmm. Dit voor de domme luisteraars, zoals ik.
1: Oh ja. Nee, maar we hebben een... ja, je kunt heel veel kiezen. We hebben ongelooflijk veel goede automuziek gemaakt. En één nummer daarvan is Splitter op de LP Al Gears.

0: Ja, Calexico. En ja, tijdens het nummer bespraken wij dat we alle twee hele dierbare herinneringen aan deze band toch hebben.
1: Ja, jij vertelde dat je een live concert ooit hebt meegemaakt.
0: Ja, in
1: Brugge. Zonder te betalen.
0: Zonder te betalen. Het was uitverkocht en ja, het was in Brugge. En wij waren daar toevallig en toen stond het aangekondigd. Nou, kon er niet in, maar ze hebben wat bier aangeschaft en wat eten. En je kon op de, ja, ze hebben daar een soort oude muur, oude gracht, ja, aan muur of zo. En dan konden we opzitten. En we konden zo precies het festivalterrein opkijken. En de band zien. En we hebben daar een heerlijke avond gehad. Onder de boom. Het was een prachtig weer ook.
1: Ja.
0: Oh, wat mooi.
1: En die muziek zo relaxed.
0: Oh, die is zo fijn.
1: En kon je ze een beetje zien ook?
0: Je kon ze zo zien. We zaten eerste klas. Ik had niet beter kunnen zitten. Niet in een zweetende meute daarvoor voor
1: ja,
0: de ding.
1: Of een middeleeuws muurtje.
0: Precies.
1: En dan moet ik altijd denken aan het citaat van Willem Wilmink.
0: En?
1: Wist je wel dat er tegenwoordig in Brugge meer middeleeuwse woningen zijn dan er in de middeleeuwen hebben gestaan? Nee, die worden nog dagelijks bijgebouwd. Hè?
0: Daar heeft hij nog gelijk in ook, inderdaad.
1: Het was een heel klein stadje, Brugge. En ja, nu, overal middeleeuwen, joh. Je wordt er helemaal gek van.
0: Ja, ja. En je zou daar ook kunnen zeggen wat een Amerikaanse toerist ooit eens een keer vroeg aan iemand in Venetië. Maar dat geldt dus ook misschien wel voor Brugge. Hoe laat gaat Brugge op slot vanavond?
1: Ja, ik was in Danzig vorig jaar. Gdansk, dat is ook zoiets.
0: Oh ja?
1: Overdag, joh, je loopt over de koppen van de mensen heen. En om een uur of 5, 6 vertrekken al die autobussen. En dan wordt Gdansk een heel saai stadje.
0: Ja, nou, dat is Brugge ook eigenlijk s'avonds.
1: Je hoeft nergens te reserveren voor eten. Je kan overal terecht.
0: Geweldig.
1: Ja. Oké, we gaan heel onverwacht naar de Dire Straits. Hè, de Dire Straits?
0: Ja.
1: Ja, en nou eens een keer niet Sultans of Swing, hoewel dat een lekker autonummer is, hoor.
0: Zeker.
1: Maar onverwacht nummer, want ik heb weer eens een keer Dire Straits in zijn geheel gedraaid. Dat is het nummer 8. En dat heet Walk of Life. En als je goed luistert, lijkt het wel of je Sir Douglas Quintet hoort uit Calexico, uit het zuiden van Amerika. Walk of Life.

0: Dit was niet het Sir Douglas Quintet. Dit was niet Augie Myers op het orgel, wat iedereen dacht. Dit was die saaie groep uit Engeland, de Dire Straits.
1: Nou, ze hebben goed geluisterd naar
0: Walk of Life.
1: Ja.
0: Het beste nummer wat ze hebben opgenomen.
1: Ja, het is inderdaad een heel leuk, aanstekelijk nummer, inderdaad. Ja. En het Sir Douglas Quintet.
0: Lekker in de auto, hè?
1: Daar lijkt het. Ja, een auto nummer.
0: Voor degenen die het nog niet wisten, wij draaien muziek die lekker klinkt in de auto. Of in de wagen, zoals ze in België zeggen.
1: De wagen.
0: Dat is een schone wagen, die in niks geleden heeft. Van oud mens geweest, die heeft er nooit mee gereden.
1: Maar volgens mij praten ze ook zo in Brabant, of niet?
0: Ja, praten nu Brabants meer, ja.
1: Ja, toch?
0: Dat ligt tegen de grens van België aan.
1: Ja, nee, maar het is...
0: Dat nummer, dat moet ik misschien volgende keer dan wat draaien.
1: Moet je zeker doen, ik ken het.
0: Dat is een schone warrior, die heeft niks geleden. Dat is van oud mens geweest, die heeft er nooit in gereden. Dat is een schone warrior. Dat ken je niet.
1: Nee, Fik, want dat hoort er zeker bij.
0: Goed. Ja, ik weet niet of je ermee kan... Drummen op het stuur.
1: Dat doet er niet toe deze keer. Gewoon het
0: Ik noteer. Volgende week, dames en heren, krijgt u Das een schöne Ohr.
1: Nou, lijkt me, ik kijk er naar uit. We hebben leuke mid-tempo nummers, up-tempo nummers, down-tempo nummers. Ik heb gekozen nu voor wat steviger nummer toch wel weer. Ja. Sorry.
0: Dat moet juist.
1: Oké, een nummer van John Garcia. John Garcia kennen we vooral als de zanger van Caius. En dat was een baanbrekende band. Daar is onder andere ook Queens of the Stone Age uit voortgekomen. Bekend tegenwoordig. Maar John Garcia is ook zelf op pad gegaan. Heeft zelf platen uitgebracht. En een daarvan is de LP John Garcia. En daarop staat een prachtig autonummer. 5000 Miles.

0: de zanger voor de stonermuziek.
1: Ja, lekker.
0: Jawel, hè?
1: En 3000 mijl...
0: 5000 zelfs.
1: Dan de Pretenders, hè?
0: Oh, toch wel? Ja, oh, ja, tuurlijk. Ja, nee, zo niet wel.
1: Die hadden toch 2000 miles, hè?
0: Ja, zoiets. Ja, klopt.
1: Ja, ik heb hem niet bij me, maar ja, dit overtreft het toch al. Mooi, dit was ook weer, hoe heet ze?
0: John Garcia. Van
1: John Garcia.
0: Ja, ja. En wat altijd wel grappig is, ik om 12 uur met oud en nieuw, dan gaan mensen naar buiten om vuurwerk af te steken. En ik ga altijd naar mijn pick-up. Ja. En dan draai ik altijd het beste nummer van het jaar dat net is afgelopen. Ja. En dat was op een gegeven moment ook dit nummer.
1: Ja.
0: Vond het zo fijn.
1: Ja, god. Nou ja, een guilty pleasure moet er tussendoor af en toe. Een bandje dat heet Tommy James en de Shondells.
0: Oh, nee, dat is toch gewoon een leuke band?
1: Vind je een leuke band?
0: Ja, vind ik een hele leuke band. Okay. Heel goede nummers gemaakt, Moni Moni.
1: Nou ja. En daar kan je lekker op rammen op het stuur. Nou, je weet niet wat je hoort. Tommy James en de Shondells, Moni Moni.

0: Heerlijke keus, Fik.
1: Ja, inmiddels heeft Bart, die altijd aan het stuur zit, het hele stuur platgeslagen. Ja. En van het dashboardkastje is ook weinig meer over naar dit nummer. Want ja, dat is radiomuziek, hè? Dat je gewoon... Lekker mee kan drummen. Hè?
0: Ja, nee, dat is geweldig.
1: En Tommy James en de Shondells, dankjewel voor deze fraaie uitvoering van de nummer. Dus het gaat niet over geld, hè?
0: Nee, zeker niet.
1: Er komt een eettekort, hè?
0: Ja,
1: Moni, wat is dat dan?
0: Oh, I love you, Moni. Ja, het zal een meisje zijn.
1: Flauwekul, dat is helemaal niks, hè?
0: Misschien een meisje.
1: Een meisje?
0: Ja, denk ik. Moni.
1: Vandaar dat ze zo enthousiast klinkt.
0: Oeh, I love you, Moni. Ja,
1: ik heb niet zo op de tekst gelet, eerlijk gezegd.
0: Nee, we zaten niet mee te zingen. Maar het is een geweldig nummer. Ik wilde de Queens of the Stone Age laten horen, maar ik wil toch... Nee, ik blijf een beetje in dit genre wat jij nu hebt aangeboord. En dan kom ik natuurlijk terecht bij Mitch Ryder en de Detroit Wheels.
1: Ja, die staat er ook op hier. Can you take a ride?
0: Ja.

0: Mitch Ryder. En de Detroit Wheels, als ik het wel heb. Hè?
1: Heb je helemaal goed.
0: Ja.
1: En naar Detroit komt natuurlijk heel veel automuziek. Hè? Dat kan niet anders.
0: Ja, ja, wat wil je? Die gasten staan heel dag aan de lopende band.
1: Precies.
0: Nou, nu we toch een geheim kwartiertje orgelmuziek hebben, moet ik natuurlijk ook even de beste orgelplaat van Nick Lowe draaien. Half a boy en half a man.

0: Kan er eentje. Ja, dat was ik. Ik was even te laat. Havenboy, Havenman, Nick Lowe. Geweldig nummer, hè?
1: Altijd, zeker.
0: Ah, dat, dan schiet er snel wel op als je zo'n soort nummer kan draaien.
1: Ja, daar word je vrolijk van.
0: Je bent zo 10 kilometer verder, hè, met dit nummer.
1: Ja. En dan moet je niet het nummer van Queens of the Stone Age erachteraan draaien, want dan moet je helemaal je gaspedaal in de gaten houden. Ja. Geweldig nummer. First It Giveth.

0: Maar hij is afgelopen.
1: Dat was hem, inderdaad.
0: Ja, ik ga nu wat gas terugnemen.
1: Okay.
0: Naar Queens of the Stone Age. De koninginnen van het stenen tijdperk. Ja, als je het Nederlands vertaalt, klinkt dat ineens heel anders. Hè?
1: Jawel, zeker.
0: Ik heb nooit gedacht dat die koninginnen zo zouden klinken al in het stenen tijdperk, eerlijk gezegd. Ik weet niet hoe wel, maar zo niet.
1: Nee.
0: Ja, gaan we terug naar Dylan the Clark, mijn favoriete autoradiomuziek. En dit nummer heet With Care from Someone. Maar ik ken het vooral als Now We Can See What a Future Will Bring.

0: Dilton Clark. And now you can see what a future will bring. Nee, het heet eigenlijk anders, maar dat ben ik weer vergeten.
1: Okay. Maar mooi nummer. Ik vind vooral de banjo ook heel mooi. En vroeger dacht ik altijd bij de banjo aan de Beverly Hillbillies. Maar inmiddels heb ik zoveel bands gehoord die de banjo zo mooi gebruiken. Ik vind het een fantastisch instrument geworden.
0: Dat is Duck Dillard, hè?
1: Ja, mooi.
0: Die had al 6 albums gemaakt met banjo-muziek. Mm-hmm. Toen zei Gene Clark, ex-Bird, wij moeten samenwerken. Dan ontstaat er iets wat nog niet eerder bestond. En dat heet ook wel de Electric Country Music geworden.
1: Ja, mooi. Mooi. Prachtig. Nou, een band die ook heel veel met banjo doet. 16 Horsepower. En ja, daar heb ik ook een nummertje van bij ons. Want ja, ook dat hoort wel in de radio klanken. Het nummer heet Black Soul Choir.

0: Ja, dat was David Eugene Edwards in de band 16 Horsepower. Een maand geleden staat ze trouwens op in Paradiso. Het schijnt ongelooflijk goed te zijn geweest. Daar had je bij moeten zijn. Ik heb ze een tijd geleden in Paradiso gezien. Ik was zwaar onder de indruk van deze band. Wat een goede band.
1: Ik hoor dat altijd van vrienden. En ik heb er niks van in huis.
0: Maar... Ja, ga doen, want het is ook Woven Hand of zijn soloplaten zijn allemaal mooi.
1: Mooi. Ik draai deze uitzendingen regelmatig van de serie Car Classics. Vandaar ook onze ondertitel. En er waren dus twee bands die toegelaten zijn... door deze Amerikaanse samensteller uit Nederland. Redel of uiteraard. Maar ja, die konden we niet vinden. En de andere band zou je niet geloven, hè? Jij weet het
0: tenminste. Je hebt het net verklapt, maar ik had het nooit...
1: Focus.
0: Ja, ongelooflijk.
1: Nou, dat is er wel eentje om mee uit te gaan. En het heet Sylvia, een instrumental. En volgende week karren we gewoon weer verder.
0: Leuk.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. Daarbij werd een F-16 ingezet. De drone werd neergehaald.

0: waarbij één persoon om het leven kwam en 16 mensen gewond raakten. De Amsterdamse driehoek overlegt hierover en heeft nauw contact met de organisatie. World Pride duurt tot 8 augustus. De grootste defensiebedrijven wereldwijd investeren dit jaar een recordbedrag van $4,1 miljard in militaire start-ups. Gevestigde namen als Lockheed Martin en BAE Systems doen mee aan financieringsrondes. Daarmee willen ze zich kunnen aanpassen aan het snel veranderende karakter van de moderne oorlogsvoering, volgens analysebureau Dealroom. Het weer. Het is regenachtig vanmiddag met af en toe wat zon. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig, aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 40 Up. Listen to the music.
2: Een kerstverhaaltje. Hans, 77, een leven vol muziek achter zich, was fysiek niet helemaal meer de oude. Hij kwam het huis nauwelijks nog uit en worstelde daarnaast al jaren met die vreselijke piep in zijn oren. Tinnitus. Hans zag het leven niet altijd meer zitten en schreef dat wel eens op Facebook. Gelukkig was zijn vrouw Marieke er nog, anders was ze hier al lang uitgestapt. Op een dag kwam Hans via dit programma in contact met José, die jaren geleden met haar man naar de States verhuisde. Ook een leven van muziek achter zich. Iets korter dan dat van Hans, dat wel. En wat bleek? Muzikale soulmates waren ze. Met een gedeelde liefde voor één bepaald genre. Country rock. Hoe verzin je het? In hun enthousiasme vroegen ze het mannetje van de radio of ze een keer samen een programma mochten maken met al hun favoriete country rock liedjes. Hoe kon het mannetje dat verzoek weigeren? En zo kwam dat programma er, voor onder of bij de kerstboom. José intussen is opgetogen over haar nieuwe zielsverwant uit Nederland. En de ogen van Hans kijken weer wat vrolijker en hoopvoller de wereld in.

Hans, als de gentleman die hij is, trapte af met Fallen Eagle. Een liedje van José's favoriete album, de LP van Manessas, begin jaren 70. De band van Stephen Stills. En José bedankt hem hartelijk. Dank je, Hans. En gaat verder. Dit country rock liedje van het album uit 1973, Roadmaster, van Gene Clark, is opgenomen met leden van The Byrds en de Flying Burrito Brothers. Een vergeten meester.

En zo wisselen ze elkaar dus af. Hans en José in dit programma over country rock. The best of country rock misschien wel. Hans schrijft, een unicum is Paul Cotton, die met twee groepen hetzelfde nummer opnam. Twee totaal verschillende versies. Met Poco zong hij het ook, maar al eerder in de nu inmiddels vergeten groep Illinois Speed Press. Dit is Bad Weather.

Illinois Speed Press met Bad Weather. En schrijft José: hier is een mooi, maar ook somber liedje van de Talbot Brothers. Voorheen leden van de band Mason Profit. Je hoort onder andere David Lindley op Hawaiian Guitar. Het liedje vertelt het verhaal over het lot van de Indiaanse bevolking in de Verenigde Staten. Let ook op het prachtige akoestische gitaarspel van de gebroeders Talbot. Trail of Tears.

En Hans komt met zijn volgende plaat. It Doesn't Matter Anymore was een van Linda Ronstadt's grootste hits. Paul Anka schreef het ooit oorspronkelijk voor Buddy Holly. Maar hier hoor je het in een versie van een andere vergeten groep, Cherokee. Met daarin twee onbetwiste grootheden. Sneaky Pete op steelgitaar en onze persoonlijke held, schrijft Hans, Chris Hillman op bas en zang. En daarmee wordt het echt een long lost nummer van The Birds. Maar het is natuurlijk Cherokee.

Cherokee helemaal in de roos bij José. Wat is dit toch allemachtig mooi, schrijft ze. En van Linda gaat ze verder, gaan we naar Emmylou. Wie herinnert zich niet de prachtige duetten die zij samen deed met Gram Parsons op zijn tweede soloalbum? Haar karakteristieke stem en muziekstijl heeft over de jaren vele harten veroverd. We gaan luisteren naar een vertederende vertolking van een Buck Owens liedje. Dit is Emmylou Harris met Together Again.

En schrijft Hans, hij is weer aan de beurt. Er wordt veel over trains and places gezongen in de countrymuziek. Als metafoor voor het leven wellicht. Dit zijn de Flying Burrito Brothers. MUZIEK

Flying Burrito Brothers, ook een van de favoriete country rock bands van José. Ze schrijft: een beter bekende versie van dit lied is van Jackson Browne, maar we gaan nu luisteren naar de originele versie. Het beschrijft het goede en minder goede leven van een muzikant die altijd onderweg is. Danny O'Keefe is de zanger, is ook bekend door zijn liedje Good Time Charlie Got the Blues. Maar dit is dus The Road, 1972.

Danny O'Keefe. En na Danny O'Keefe komt Hans met Dan Vogelberg. Ook de backinggroep van Dan Vogelberg, schrijft hij, begon voor zichzelf met liedjes à la Dan. Met prachtige multivocalen. Het is echter eerder, dit nummer, opgenomen door, jawel, Dan Vogelberg met de band Fool's Gold.

En de beurt is weer aan José. In het midden van de jaren 60 schreef de Greenwich Village folkzanger Fred Neil dit prachtige lied. En in 1969 werd het een hit voor Harry Nilsson en de Nitty Gritty Dirt Band. Neil wilde niets met beroemd zijn te maken hebben en na 3 platen besloot hij zich uit de muziekwereld terug te trekken. En zette hij zich in voor de bescherming van de dolfijn in Florida. Maar hier hoor je Neil, Fred Neil zelf met Everybody's Talking.

0: En we gaan verder in die country rock. We graven dieper en dieper en komen terecht bij Jerry Jeff Walker. Volgens Hans een van de mooiste balladeschrijvers en gitaristen uit de country rock. Je kent hem misschien nog wel van Mr. Bojangles. En hier is misschien wel zijn allermooiste vochtige ogenplaat Morning Song to Sally. Hij wordt hier begeleid door de Nashville Philharmonic.
1: As the morning light stretched in across my bed, I thought of you.

En na Jerry Jeff Walker schrijft José. Begin 1970 kwam Guy Clark uit Texas naar Nashville, waar hij gelijkgestemde muzikanten ontmoette, zoals onder andere Emmylou Harris en Townes Van Zandt. Later werd hij mentor voor aankomende talenten zoals Lyle Lovett, John Hyatt en Rosanna Cash. Hier een van zijn mooiste autobiografische liedjes uit die tijd. Desperados, Waiting for a Train.

En na Guy Clark laat Hans zich verleiden tot een kleine persoonlijke ontboezeming. Hij schrijft Love Hurts. En geloof me, zelfs als 77-jarige kan ik bekennen dat het klopt. En het gaat nooit meer over. Hier geen Nazareth, maar de allermooiste is van Graham Parsons met Emmylou Harris. Love Hurts.

En José vond een prachtig liedje van vader en zoon Nelson, Willy en Lucas. Een liedje geschreven door Eddie Vedder. En is ook een van mijn favorieten dit trouwens. Willy is natuurlijk een van de grootste countryzangers van de 20e eeuw en is ondanks zijn 90-jarige leeftijd nog altijd actief in de muziekwereld. Hier is Breathe.

En hier dan eindelijk The Birds. Met onze held, schrijft Hans, Chris Hillman. En wie horen we achter de microfoon? Natuurlijk, Gram Parsons. Zijn totale output als muzikant is dan misschien niet erg groot. Het zijn allemaal tienen, aldus Hans. The Birds, You Ain't Going Nowhere.

0: schrijft José.
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De stranden in Normandië waar de geallieerden in 1944 landen tijdens D-Day zijn toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO. Dat heeft de VN-organisatie besloten tijdens een vergadering in Zuid-Korea. De landingen op 5 stranden vormden het begin van de bevrijding van West-Europa. In totaal kwamen ongeveer 185.000 militairen over zee aan land. De politie heeft gisteravond in het Haagse Zuiderpark een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn aangehouden voor zware mishandeling. 2 Haagse mannen van 49 en 50 jaar raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Bij aankomst van de politie waren omstanders een van de slachtoffers aan het reanimeren. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Roemenië heeft voor de 3e dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengekomen.

0: west- tot westelijke richting en is matig, aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 4T Up Radio.
2: Music, no filter. Yeah.

0: Een van de grootste zangeressen uit de geschiedenis. Die heel fijn en loepzuiver kan zingen. Maar ook met een randje, zoals dat tegenwoordig in Nederland wordt genoemd. Hoewel, dan vind ik zelf de Amerikaanse term daarvoor toch mooier.
1: Songs and Stories met Edwin Wendt.
0: Ja, The Real Nitty Gritty, daar heb je het dan over. En dat was ook de titel van deze single van Gladys Knight en... The Pips, uit 1969. Aan het begin van Songs and Stories. In deze aflevering, naast een hoop andere muziek, bijzondere aandacht voor een festival dat al 15 jaar lang elke zomer wordt gehouden in het centrum van Rotterdam. Tegen alle verdrukking in, slaagt de initiatiefnemer Immanuel Spoor er elk jaar in tientallen acts gratis neer te zetten op meer dan 10 verschillende podia en in de open lucht op een gewone doordeweekse donderdag. Het begint halverwege de middag en eindigt diep in de nacht. Het aanbod loopt uiteen van hip-hop via performance art, via soul tot DJ-sets en van verstilde pianomuziek tot rauwe punk. Ik ben elke keer wel te vinden op het Showcase Festival en ik doe er telkens wel wat nieuwe ontdekkingen op. In principe komen alle acts op het Eendrachtfestival uit Rotterdam, maar dat zegt niks over de culturele diversiteit. Straks hoor je van dit festival swingende Spaanse klanken, maar dan met één been in Duitsland. Op de jaren 80 geïnspireerde doom van een band met deels Cameroonese roots, Rotterdamse funk met Ierse wortels en een veelzijdige kunstenares uit Wallonië. Om te beginnen Rosanne, Nathalie, Elise en Vere. Een Rotterdams viertal dat haar boosheid vertaalt in maatschappijkritische teksten op alternatieve gitaarmuziek. Red Knight.

Muziek uit 2003 van een voor die tijd heel opmerkelijk duo, The White Stripes, met Jack White. Muziek ontdaan van alle franje en misschien daarom wel zo krachtig. Ball and Biscuit van de LP Elephant. Speciaal voor alle mensen die zo enthousiast zijn over de nieuwe plaat van de Rolling Stones. Deze band klonk gewoon echt zoals de Stones klonken op hun beste LP Exile on Main Street uit 1972. Vergelijk maar even, want dit waren de Stones op die LP in 1972.

Third on the Run, The Rolling Stones in 1972. Ik leerde de Stones zelf kennen in 1976. Ik was toen 8 en hun nieuwste LP was toen Black and Blue. Met terugwerkende kracht klonk dat een stuk vriendelijker dan die muziek die ik net van ze liet horen uit 1972. Daarom de vergelijking nog even de Stones van 50 jaar terug. Hot stuff!

0: Met Hot Stuff besluiten we deel 7 van de Rolling Stone Story. Luister volgende week naar het 8e en laatste deel, de Rolling Stones Nu. Techniek vanavond, Menno Mendera. Poster is een trotsprogramma van Tom Mulder.
1: Het ene laatste deel van de Rolling Stone Story, zoals die in de zomer van 1977 te horen was bij de Tros op Hilversum 3. Het stom is, ik kan me deze uitzending nog van toen herinneren. Ik was op die augustus donderdagavond in 1977 met mijn ouders naar het strand geweest, zoals altijd in Rokanje. Dus we kwamen wat later thuis en vlak voor achter hoorde ik nog een staartje Stone Story. Inmiddels zit die opname in mijn radioarchief en kan ik mijn herinnering van 50 jaar geleden met je delen. Zometeen weer muziek van het Rotterdamse Eendrachtfestival na Amerikaanse blues uit 1951. Big Bill Bluesy.

0: Zeven swingende dames uit Rotterdam die salsa, Afro-Cubaanse beats, Caribische ritmes, jazz en anders volk mengen. Las Hienas. Je hoorde Tumundo.
1: Sans.
0: En dit meisje is in de war en overstuur. The Mixed Up Sugar Up Girl. Ze wordt zometeen vanuit mannelijk perspectief bezongen door Mink DeVille. Hij deed dat in 1977. En uw andere Mixed Up Sugar Up Girl is deze uit 1964 van Patty and the Emblems.
2: And Stories.

Het is een titel die niet heel vaak voorkomt in de muziek. Twee acts maakten er een heel verschillend nummer over. Beide even mooi wat mij betreft. The Mixed Up Shook Up Girl. En deze twee acts van het Rotterdamse Eendagsfestival lijken te verschillen als dag en nacht. Toch werkten ze in 2024 samen. Allereerst Loveth Bezamo. Dat is de naam van deze van oorsprong Cameroonese producer en multi-instrumentalist. En de naam van zijn gelijknamige band. Ik hoorde er een sterke Doom-invloeden in, die ik zelf dan ook associeer met de vroege jaren 80. Maar ja, toen waren die jongens nog lang niet geboren. Maar gelukkig verwijzen ze zelf ook naar postpunk, folk, afropsychedelica, shoegaze en krautrock. Loveth Bezamo, hier met Simple Complex.

Na Loof en Desamo, de performanceartiesten die tijdens het Eendracht Festival een zeer indrukwekkende en eigenlijk met niets te vergelijken performance gaf, met twee medemuzikanten en twee mensen die als ornament op het podium met van alles bezig waren, behalve muziek maken. Vianna Afumu was de motor achter dit spektakel. Ze maakt heel uiteenlopende dingen. Eerder het jaar was ze te zien als volleerd jazzcrooner tijdens North Sea Round Town. En dit nummer is heel springerig van opzet. Het verschijnt later dit jaar in een definitieve versie. Ik mag hier de demo alvast laten horen. Ze heet dus Vianna. Haar artiestennaam is het Franse woord voor vlees. Viande. Dit is Never Enough.

0: Ja, ik had het net al met je over een van de grote soulzangeressen die je aan het begin van dit uur hoorde. Gladys Knight. Maar vergis je ook niet in wat deze dame allemaal kon. Een van de zangeressen die destijds als Queen of Disco werd omarmd. Donna Summer. Dit was een beetje van na die tijd. Maar wat een schitterend nummer blijft dit toch. Uit 1982. Donna Summer met The Woman in Me. Nou, dan nog maar even naar een van de meest deprimerende albums ooit gemaakt. Ja, of dat echt zo is, moet je zelf bepalen. Feit is dat de maker, David Berman, binnen 4 weken na het uitkomen van deze plaat het einde aan zijn leven maakte. David Berman en Purple Mountains in 2019. And maybe I'm the only one for me.
1: On holidays, in lonely haunts,

0: Songs en Stories draaide de klok 90 jaar terug naar 1936 met Fats Waller en You're Not the Kind of Girl. Bijna tot besluit van deze Songs en Stories. Ik hoop dat je de combinatie van leuke oude platen met nieuwe ontdekkingen uit Rotterdam leuk vond. Echt tot besluit de in Rotterdam gelande Ierse funkbrother Curtis Millen. Van hem hoor je een opname uit Café Docs in Rotterdam. Heel graag tot de volgende Songs and Stories. Dit is Can You Feel It?
1: This is an anthem for change. Sebastian. Oh! What can you feel?

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Duitse autoriteiten hebben mogelijk iemand aangehouden die in de auto zat die gisteren inreed op mensen tijdens de Pride in Berlijn. Dat meldt een Duitse regionale omroep. De politie heeft de aanhouding nog niet bevestigd. Er wordt nog gezocht naar een 21-jarige verdachte die volgens Duitse media banden zou hebben met Islamitische Staat. Bij een Israëlische luchtaanval in de Gazastrook zijn volgens Palestijnse hulpverleners en politie twee hoge functionarissen van de interne veiligheidsdienst van Hamas gedood. Onder hen was het hoofd van de veiligheidsdienst in Centraal Gaza. Sinds het staakt het vuren zijn volgens Palestijnse gezondheidsautoriteiten meer dan 1100 Palestijnen gedood. De stranden in Normandië, waar de geallieerden in 1944 landen tijdens D-Day, zijn toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO. Dat heeft de VN-organisatie besloten tijdens een vergadering in Zuid-Korea. De landingen op 5 stranden vormden het begin van de bevrijding van West-Europa. In totaal kwamen ongeveer 185.000 militairen over zee aan land. Roemenië heeft voor de 3e dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. Daarbij werd een F-16 ingezet. De drone werd neergehaald in de buurt van Sulina, dicht bij de grens met Oekraïne. Roemenië heeft sinds de Russische invasie tientallen schendingen van het luchtruim door drones gemeld. Het weer. Het is regenachtig vanmiddag met af en toe wat zon. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting.

Deel 2 van liedjes, nee, van bands, zangers, zangeressen met de letter B. Er gebeurt van alles op mijn koptelefoon. Ik weet niet of ik nog besta, maar goed. Dit was The Band. Dat is een voor het merendeel Canadese groep die in 76 afscheid nam, maar voor die tijd mooie dingen had gedaan. Daar kom ik straks op terug. Met een B vind ik ook The Birds, maar ik vond een album wat niet iedereen heeft. Dat heet The Pre-Flight Sessions. Dat was voordat The Birds echt bekend waren. Ja, dus echt bekend waren. Zult u zeggen van, hebben ze dat goed georganiseerd? Nee, dat heeft de platenzaak goed georganiseerd. Want dat is na pas een paar jaar is dat uitgekomen. Het is niet wat je verwacht, maar het is wel

The Birds. En opmerkelijk, de drums. Het was net of de drummer die daar in die studio zat, of die binnengehaald was omdat hij goed in een marsmuziekband meespeelde. Geweldig om naar te luisteren. Mr. Tambourine Man werd later pas hun één van hun hele, hele grote hits. Verleden week had ik Bonnie Bramlett als jong grietje. En nu heb ik er als vrouw die weet waar het hoe het in elkaar zit in het leven. Een van haar cd's begint met het nummer Hurt.

geraakt en erger. Bonnie Bramlett. Verleden week had ik een cd meegenomen en die was uit eind jaren 60. Dat was toen ze nog aan het opkomen was en nu was ze vrouw geworden. En dan kan je ook oordelen over wat er allemaal gebeurt. Hurt dus. Verleden week had ik Jackson Browne met bijvoorbeeld The Pretender. En dit vind ik ook zo'n ontstellend mooi Jackson Browne lied. Ik kan daar geen genoeg van krijgen.

Tender as the night. You win, I win, we lose. Nooit vergeten. Prachtige zin hoe die daarop gekomen is. Dit is OLM met muziek van toen. Met de letter B beginnend. Buffalo Springfield, vijf man in Californië. Allemaal een beetje getikt, maar ze maakten mooie muziek.

0: Het was een opmerkelijk nummer, Bluebird. Toen ook al. Toen zei hun platenmaatschappij, ze moeten niet te lang worden, die nummers. Bluebird was even boven de 4 minuten. Dat was voor toen lang. Hoe was dat bij Joan Baez? Ik ben overgestapt naar een ander album dan dat van verleden week. Dit album is een subliem album met haar hoogtepunten. Ze heeft ooit voor zichzelf eigenlijk een volkslied in bij elkaar gezongen.
1: I'm gonna ask you to do something since we're recording, and since you are a singing type audience. Would you do Amazing Grace with me?

0: That was beautiful.
1: That was beautiful, zei ze. Joan Baez. Opname uit 1976. Zo ging het toen toe bij concerten. Het is, ik geef het toe, wat anders dan snollebolleken. Maar het was daar, op die plaats, het juiste moment om Amazing Grace te zingen. De B van The Band. Dat waren vrienden van Dylan. En ze vroegen hem ooit, zullen we samen

The Band en Dylan. Superieure muziek. Wat komt er achteraan? Een probeerseltje van The Birds. De Airport Song noemen ze het.

zoals eerder gezegd, ze moesten het kort houden van hun platenmanager. Korte nummers. Zo begonnen de Birds dus. Dat album heet Pre-Flight, de Pre-Flight Sessions. Het is echt een wonder dat dat behouden is gebleven voor degene die de muziekgeschiedenis van deze Amerikaanse band hebben gevolgd. Waar zijn we nu? We zitten nu. Oh, een Jackson Brownje ertussendoor.

En al zo lang zo goed. En als je nu nog naar zijn concerten gaat, speelt hij dit ook. Het verandert iets, maar niet veel. Jackson Browne, Barricades of Heaven. Joan Baez met een invitatie. Please, come to Boston.

Het meest ingewikkelde liefdeslied wat je ooit gehoord hebt. Van mannen die haar bellen, of weet ik veel wat er in die tijd gebeurde, een brief schreven, waarom wil je niet hierheen komen, naar Denver of naar Los Angeles, of weet ik veel. Hè? Waarop haar antwoord steeds was, nee, kom jij maar bij mij. Heel erg aardig. Joan Baez. En wat een stem had dat mens. Nog even een voorbeeld van een kort nummer van The Byrds.

Please let me love you. Dat waren de Birds. Die moesten het kort houden, ze moesten nog beginnen. Ze hadden geen grote contracten, maar ze maakten hele mooie demo's. Even denken, demo's, nee, daar kom ik nu niet aan. Ik ga gewoon naar de volgende, en dat is deze. The Band. Een bekende. Werd later een hit. Kent u hem nog? Let op. Toeteraars erbij.

Echt, het is een wereldprobleem. What if? Dit was de letter B. Bij leven en welzijn zal er een letter C wel volgen. Dit is nog steeds de B van... Het was leuk om het alfabet op deze manier met u af te werken. Je hebt zoveel B's en we hebben niet eens de Beatles kunnen aanraken. Ik hoop dat u het leuk vond.

Het laatste nummer was Mr. Soul van de Buffalo Springfield. We deden dus de letter B. Een keurig afscheid hoort ook wel bij een programma. Dit was afkomstig van het album Again. We luisterden naar muziek van The Byrds, van The Band, van Bonnie Bramlett, van Joan Baez en van Jackson Browne. De letter B kwam voortdurend terug in de bands. En nogmaals gezegd, de Beatles kwamen er niet aan te pas. Ik vraag me nu af of ik dit vol kan houden. Het alfabet heeft 26 letters. Ik zou maar vast gaan beginnen. Tot dan.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Er zou vandaag een olietanker ontploft zijn in de straat van Hormuz. Dat meldde Iraanse media. Het schip zou een zeemijn hebben geraakt. De tanker zou zijn afgeweken van een door Iran aangewezen vaarroute. Veel details zijn nog onduidelijk en vanuit Teheran is er nog geen officiële reactie. De Duitse autoriteiten melden dat alles erop wijst dat de aanslag gisteren tijdens de Pride in Berlijn een islamitische terreuraanslag was. Daarbij kwam één vrouw om het leven. Het aantal gewonden is inmiddels opgelopen tot 29. De 21-jarige hoofdverdachte is nog altijd voortvluchtig. Hij was al bekend bij de politie en zou zijn geradicaliseerd. De Londense luchthaven Gatwick kampt met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Ook kunnen reizigers geen flesjes vullen of hun handen wassen. Vooralsnog zijn er geen meldingen van vertragingen. De luchthaven werkt samen met het waterbedrijf om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. De stranden in Normandië, waar de geallieerden in 1944 landen tijdens D-Day, zijn toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO. Dat heeft de VN-organisatie besloten tijdens een vergadering in Zuid-Korea. De landingen op 5 stranden vormden het begin van de bevrijding van West-Europa. In totaal kwamen ongeveer 185.000 militairen over zee aan land. Het weer. Het is regenachtig vanmiddag met af en toe wat zon. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig, aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Je luistert naar 40 Up Radio, Hans van den Burg en Wa.

Very special inderdaad. Baxter. Ja. Dat was de zoon van Ian Dewey. Dan's Little Root Boy, waar ik mee begon. Baxter Dewey zijn zoon met Palm Trees. En waarschijnlijk heeft Ian Dewey dat nummer Dan's Little Root Boy voor hem geschreven. Of toen hij er was. Uit pure blijdschap. Je luistert naar Hans van den Burg en zijn Why I Quit Composing, waarin hij nummers draait die hij echt zelf niet kan componeren. Ik heb er alweer twee gehad. En ik draai nu twee nummers die ik al heel lang met me meedraag. Op de een of andere manier blijf ik tot goede nummers vinden. Dit is de eerste. Take Me To Your Leader. Kent bijna niemand. Het zijn meer songs die zo heten natuurlijk. Maar dit is van de Sinceros. Klinkt lekker hoor.

Ja, het is een liedje dat gaat over dat muziek ook politiek is, volgens mij. Hij zingt dat DJ's tegenwoordig politici zijn. Maar ja, goed, daar ga ik niet verder op in. De Sinceros waren daarvoor met Take Me To Your Leader. En de Reflex was dit met The Politics of Dancing. Goed nummer ook. En weet je wat ook een beetje in die richting zit en op dezelfde tijd? Maar ik ben al zo oud dat ik helemaal niet meer weet uit welke tijd deze nummers komen. Is dit ethisch bijvoorbeeld of zo? Maar goed, dit is Blanc Mange. Ook zo'n band uit die, zo'n groepje uit die tijd. En ze hebben dan een paar hitjes. En dit was Living on the Ceiling. Lekker hoor ook. Ik hou hier wel van. Get up and dance.

Maar even iets anders. Ik zou nooit, nooit echt een liedje van Ed Sheeran in mijn programma draaien. Laat staan van Martin Garrix. Maar die hebben al de handen ineengeslagen en samen een nummertje gemaakt. Je hebt er ook een elektrische versie van, maar ik draai de akoestische versie. En het is uniek dat ik een nummer van Ed Sheeran... Ik vind het allemaal hetzelfde liedje de hele tijd. Ed Sheeran. Gewoon hetzelfde liedje. Maar wel halfvol. Gewoon zalenvol. Gewoon. Zalenvol met hetzelfde liedje. Maar dit vond ik dan wel een aardig nummer, dat Martin Garrix en Ed Sheeran doen. Akoestisch. En dat wil ik dan nu gaan draaien. Dus met op de achtergrond hoor je nog steeds Underworld met Jumbo. Ik denk, ik draai even zoiets. Dan komen jullie even tot rust voordat het weer begint. Goed, dit is Martin Garrix en Ed Sheeran.

Ja, de zangeres van de Bangles, waar alle mannen in die tijd natuurlijk verliefd op waren. Ik ook. En ik zag haar laatst nog nu in deze tijd en ik werd weer verliefd. Ja, zo gaat dat, hè, met singles. En singles floppen, dat is waar. Dus in dat geval deed ik lekker mee. Martin Garrix en Ed Sheeran voor de Bangles. Met Repeat It. Nou, hij zegt het zelf, herhaal het. Maar ik vond het wel leuk gedaan. Lekker gitaar en een mooi liedje. Verder niks mis mee. En dit dan. Ik heb al zoveel gejat dit. Gaan we dan, hè?

Ja, jongens, dat waren de Marmalade. Reflections of My Life. Voor die paar boomers die nog in de 60's zijn blijven hangen en die dit leuk vinden. Daar draaide ik dat voor. Ja. En The Free met All Right Now. Was dat Paul Rogers? Ik geloof het wel, hè? Wel een stemman. Ongelooflijk goede stem. Een beetje small face-achtig Rod Stewart, maar een verschrikkelijk goede stem. Ik weet nog dat wij in de race zaten met dit nummer en Hey Girl voor een reclame van een automerk. Ik weet niet meer precies welk automerk. Renault, Peugeot, weet ik veel. In ieder geval geen Toyota. Maar dat won dit nummer, want dit is een internationaal een nummer wat iedereen kent. En Hey Girl is dat niet. Punt. Even kijken, wat gaan we doen? Ja, dit is een heel leuk nummer wat iedereen kent als origineel. Het origineel gaat dan als volgt, zeg maar. Dat gaan we even... Nee, dit is hem niet. Even kijken, dit is hem. Zetten we hem daar even in. Laat het origineel horen. Ja, joh, technisch gezien ben ik een wondertje. Dit is dan het origineel. Zal ik hem dan helemaal draaien of niet? En dan... Nou, dit kent iedereen toch? Ik ben ook naar een concert geweest van deze jongens. In Paradiso. Stonden ze met z'n vier of zo naast elkaar. Rooi, allemaal dezelfde kleding aan. En een synthesizer voor hun neus. Of een computer. En dat zag er heel goed uit. En projectie. Lekker strak. En natuurlijk heel erg cult. Geen flauwe cult, maar wel in die richting. En Snakefinger heeft dan de cover. En die vind ik eigenlijk nog steeds leuker. Want dat gaat zo. Snakey.

Ja, dit draaide ik dan eigenlijk. Gewoon omdat ik van instrumentals hou natuurlijk. Maar ik draai het ook omdat ik hierna dus een nummer ga draaien van een gast. Die hoor je ook nooit meer wat van. Was zelfs voor hoor je hoor. En dat heet What the Funk. En die gast, dat is Harvey Mandel. Die speelt ook allemaal van die instrumentals. En wel deze, die vind ik ook te gek.

Ja, ik begrijp dat dat allemaal vrij persoonlijk is natuurlijk. En ik weet eigenlijk helemaal niet of jullie daarop zitten te wachten. Ik ben nog vergeten te zeggen dat je luistert naar 40 Up Radio... en wel Wirecut Composing met Hans Vandenburg. En ook in België te beluisteren op WBRS Radio trouwens. En ja, dit is waar ik van hou. Ik draai waar ik van hou en ik draai ook alles door elkaar. Ik heb helemaal geen, setupje of zo. Ik zet het allemaal in een playlist en dat jullie dat maar weten. En dan gewoon een beetje associatief draaien. Want dit lijkt me wel leuk hierna. En dit, ja, dit heb ik ook nog liggen. Ja, dat draai ik hierna. Zo gaat dat bij mij. En het leuke is, ik mag gewoon blijven. Want Mart Smeets las ik. Die houdt er bij 40 Up mee op. En ik denk, ja, die is toch heel erg goed, weet je wel. En bekend en dat soort dingen. Dat je denkt, wat fijn dat ik dit gewoon ook mag doen. Terwijl ik gewoon niemand ben, zeg maar. Gewoon onbekend en gewoon iemand. Ja, ik kan iedereen zijn. De schoenmaker. Of een man die de elektriciteit komt doen. Of weet ik veel, een voorbijganger. Ja, dat kan. Maar goed, ik heb de niet voor niks even de tijd volgepraat. Want ik ga iets draaien wat ik dus echt goed vind. Is ook alweer een beetje voorbij, maar dit is Bob Moses. En samen met iemand, Casablanca staat erachter, met Afterglow. En ik vind dit, ik vind het goed in elkaar zitten. En lekker dansbaar ook. Nou, tot volgende week. Kusjes. Lekker man dit. Oh man, oh jee. Daar kom ik nou voor uit mijn stoel.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een Syrisch gezin in Geesteren is voor de vierde keer doelwit geworden van vernielingen. De auto van het statushoudersgezin is vermoedelijk in brand gestoken. Eerder werden de ruiten van hun woning al drie keer ingegooid. De gemeente Terbergen geeft het gezin extra begeleiding. De politie doet forensisch onderzoek en is op zoek naar de dader of daders. Bijna 90% van de kandidaten voor de Russische parlementsverkiezingen rijdt in een buitenlandse auto, schrijft het AD. President Poetin roept al jaren op om Russische auto's te kopen, maar slechts 9,5% van de kandidaten van zijn partij rijdt in een auto van eigen bodem. De populairste merken zijn Toyota, Mercedes en BMW. Er zou vandaag een olietanker ontploft zijn in de straat van Hormuz, dat melden Iraanse media. Het schip zou een zeemijn hebben geraakt. De tanker zou zijn afgeweken van een door Iran aangewezen vaarroute. Veel details zijn nog onduidelijk en vanuit Teheran is er nog geen officiële reactie. De Londense luchthaven Gatwick kampt met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Ook kunnen reizigers geen flesjes vullen of hun handen wassen. Vooralsnog zijn er geen meldingen van vertragingen. De luchthaven werkt samen met het waterbedrijf om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Tot slot nog het weer. De meeste buien trekken weg vanavond en het is tussen 18 en 21 graden. Vanavond en vannacht kan het nog af en toe gaan regenen. Morgen wisselend bewolkt met af en toe een bui en 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
2: Mark van Dalen, dit is 40 Up Radio.
0: Music, no filter.
3: Goedemorgen Mark. Hey, lekker ding.

0: hebben hem gecoverd. I got you covered. Van natuurlijk
1: Amy Winehouse, natuurlijk.
0: Op het nieuwe album van de Rolling Stones staat deze You Know I'm No Good. Een hele goede avond. Op de zondagavond en op de maandagavond bij 40Up Radio. Mijn naam is Mark van Dalen en dit uurtje is vandalisme. Althans, zo heet dat programma. Heeft natuurlijk niks met vandalisme te maken, maar in het kader van Mark van Dalen dacht ik destijds dat het leuk is om het programma Vandalisme te noemen. En daar zijn we dan met een cacofonie aan leuke muziek. Zo dat uurtje tussen 6 en 7 als je op zondag zit te luisteren. Lekker bij het eten met het bord op schoot misschien. Heel veel oude nummers en heel af en toe wat recenters hier zo op de radio. En luister even naar een van de eerste nummers die uitgekomen is van David Bowie. Hij wilde er zelf op een gegeven moment niet meer aan herinnerd worden. Maar gelukkig hebben wij die oude LP's nog. Allereerste LP waar dit op stond. Heel grappig nummer. David Bowie ergens in de jaren 60. 67 was het volgens mij. Luister even naar dit humoristische nummer. The Laughing Gnome.

Bij 40Up Radio, Mark van Dalen is hier op zondagavond. Leuk dat je luistert. We hebben ook geluisterd naar The Laughing Gnome uit 1967, zoals eerder gezegd. Een novelty song staat hier, geschreven in de stijl van zijn vroege idool Anthony Newley. En bestaat uit een vrolijk gesprek tussen de zanger en een brutale lachende gnoom. Nou goed, dat was een van de allereerste nummers die hij opnam. En naderhand is het, ja, toen hij heel beroemd werd, is het dus een soort tweede leven gaan leven. Of, ja, omdat er kwamen denk ik allemaal oude opnames naar voren die, waar hij zichzelf niet meer aan wilde herinneren eigenlijk. Maar goed, is te laat geweest natuurlijk, want iedereen had op een gegeven moment deze ook op de draaitafel. Laughing Gnome, een oudje van David Bowie. Hey, zullen we een stukje dansen? Ja? Dat doen we dan met Cliff Richard. Samen met de Shadows.

Naya Archives en Georgia Smith. Met zijn echte jungle plaat, ja. Dat is lang geleden dat we echt een lekker jungle beat gehoord hebben hier op 40 Up Radio. Nou, af en toe moet het kunnen. Get Me Down heet dit nummer. En ja, ik vind hem hartstikke lekker. Ik heb de speakers even extra hard gezet hier in de studio van 40 Up. Op zondagavond 6-7 en we zitten in de herhaling op maandagavond. Volgens mij was het van 10 tot 11. Dan weet je dat. En dan kun je ook nog terugluisteren op de website. Nou, wat wil een mens met CH nog meer? Otis Redding misschien?

een van de weinige nummers van de Depeche Mode waar er niet op synthesizers mee gespeeld wordt. Weliswaar een piano natuurlijk, maar goed. Het is naakt opgenomen door de zanger van deze band. Ja, ja, ja, ja. Dat was Martin Gore. En normaal dan wordt er altijd gezongen door Dave Gahan. Maar dat is nu niet gebeurd met deze plaats. Nog een bescheiden hit geweest in de hitparade. Ook Somebody, Depeche Mode. Hier bij 40 Up Radio luisteren wij nu naar Prince. Ook al is een mooi nummer. Waar halen we al die muziek toch vandaan? Nou, dat gaan we nog een andere keer uitleggen. Wel allemaal legaal trouwens hoor. Hier is Prince dus. Betje by golly, wow.

wordt gelardeerd door allemaal elektronische geluiden. Ja, wat computerachtige begeleiding. Maar desondanks was dit een hele goeie. En ook die Living in America. Zeg maar zo'n track die eigenlijk later uitgebracht is. Vlak voor zijn overlijden eigenlijk. Deze James Brown doet het nog steeds goed. De oude en de nieuwe. Nou ja, de nieuwe nummers. Dit was dan een nieuw nummer. Maar eigenlijk ook al 30 jaar oud of zo. Hey, voor de mensen die lekker zo tijdens de zon aan de zomerwijn zitten. Daar hebben we een liedje over namelijk.

0: Het genre heet Saddest Country of Psyfolk. Saddest Country of het genre Psyfolk.
1: Nou, dat hebben we allemaal weer even opgezocht. En het is wel een hartstikke goed nummer. Ook alweer 1967, wat leuk. Van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. Summer Wine. Wat een lekkere plaat allemaal. Laat eens wat van je horen via de WhatsApp. Dat kan op dit uur van 6 tot 7 op zondag. En op maandagavond. 0611 3 keer 2 3 keer 1. Dat komt hier gewoon rechtstreeks en live binnen in de studio. 0611 3 keer 2 3 keer 1.

0: toen begonnen ze ineens melodieuze nummers te maken. En met een lichtelijke commerciële inslag. We hebben het over The Clash. Natuurlijk Rock the Casbah kennen we onder andere. En Should I Stay, Should I Go. En dit komt van het legendarische album London Calling uit 1979. Dat was een kantelpunt eigenlijk in de muziekmakerij van The Clash. Want in één keer was het niet meer allemaal die recht toe recht aan punk. Maar in één keer waren het leuke liedjes. Soms guitig, soms vrolijk. Maar vooral heel melodieus natuurlijk. Hey, The Clash was dat dus. En Jimmy Jazz.
1: Mark van Dalen's Club Classic.
0: Hij was een poosje weg hoor, de Club Classic van Mark van Dalen. En meestal draaien we dan oude platen. Maar dat doen we nu even niet, want we draaien een gloedje nieuwe. Je weet het, in het weekend dan begeef ik hem ook in het danscircuit. En deze maestro is serieus al heel lang bezig, vanaf begin jaren 90. We hebben het over Michel de Heij. En die heeft een nieuwe plaat uit, waarvan ik denk, die is heel melodieus. Hij heeft dat 90's invloeden. En die ga ik gewoon draaien op voor je. Get on up, Michel de Heij en...

tussen alle intellectuele popmuziek mag er ook wel eens een keertje wat gedanst worden, toch? We hebben er allemaal een ecstasy-pil in gegooid hier zo bij 4D op radio. En we staan hier helemaal uit onze stekker te gaan, jongen, in de studio. Michel de Heij en Job de Jong. Onthoud die naam. Gelijk worden bijgeschreven op allerlei lijstjes, denk ik, voor mensen die zitten te luisteren. Of misschien ook niet.

De speciale Spaanstalige versie van zijn grote hit. Ja, die hoort toch eigenlijk niet op 4D-Up? Nou, waarom niet? Het is toch mooi? Het is toch muziek? Ook al staat het in de hitparade.

Zogenoemde Farah-pop was dit destijds. Verrukkelijke 15, verrukkelijke dinsdag. Daar werd dit allemaal groot gemaakt. Daar werd het voor het eerst gedraaid. Nou, vooral de eerste LP, of die van de eerste succesvolle LP van Talk Talk, waar onder andere Life's What You Make It... Nee, waar onder andere It's My Life op staat en Such a Shame. Dit was van het album daarna, maar nog steeds hartstikke goed. En ik wil hier nog wat bij vertellen. Er is namelijk een versie van dit nummer met, nou, lijkt wel de identieke begeleiding als deze van Talk Talk, is van Seal. Moet je even zoeken. Als je dit, dit nummer mooi vindt van Talk Talk, zoek dan even op YouTube naar Seal met Life's What You Make It. En dan krijg je zijn versie tijdens een live optreden, wat hij pas geleden gedaan heeft. En ik heb er een paar keer gekeken, de YouTube-film. Het was een soort festival. En ik heb er een paar keer toch echt genoten van dit nummer. En wie weet komt het een keer echt uit. Want dat zou toch een hartstikke mooie cover zijn van Seal. Life's What You Make It. Hey, we gaan er vandoor. Ik ga ermee stoppen voor vandaag. We zijn er volgende week weer. En dit zijn de Rolling Stones. Met op bas Paul McCartney. Wat zegt u? Paul McCartney. Covered in you. The Rolling Stones. Tot volgende week. Dag.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 45-jarige Nederlander uit Enschede is zondag dood aangetroffen in het Comomeer nadat hij zijn 16-jarige zoon probeerde te redden. De jongen was tijdens het zwemmen in de problemen geraakt en werd gered door een suppende omstander. De vader verdween onder water. Zijn twee jongere kinderen werden veilig aan land gebracht. Enkele honderden mensen namen in Rotterdam-Zuid deel aan een stille tocht voor de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De tocht verliep zonder incidenten. Zijn familie stelt dat hij geen doelwit was. Intussen heeft een crowdfunding voor zijn uitvaart al ruim 29.000 euro opgebracht. Max Verstappen is als tweede geëindigd in de Grand Prix van Hongarije. Dat is zijn vierde podium van het seizoen. Wereldkampioen Lando Norris won zijn eerste Grand Prix van het jaar. Kimi Antonelli werd knap derde. Oscar Piastri was lang leider, maar viel uit na een probleem met zijn versnellingsbak. Na de zomerstop keert de Formule 1 terug op 23 augustus in Zandvoort. De Koninklijke Marechaussee is extra alert op de verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Alle operationele eenheden letten extra op de 21-jarige voortvluchtige die Europees staat gesignaleerd. Bij de aanslag kwam één persoon om het leven en raakte 29 mensen gewond. Volgens Duitse media is de verdachte een IS-aanhanger. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: De wekelijkse duik in de albums van de jaren 60, 70 en 80 op 40 Up Radio. Dit is L. Peters met Henk Peters.
3: 1988.

0: De 130ste L. Peters is het alweer met het 24ste rondje Letter F albums. En daarvan, inclusief deze, nog 6 te gaan. Welkom, luister, vrienden en vriendinnen. De aftrap van vandaag met het Letter F album van Langley Park to Memphis van Prefab Sprout.
1: Dit is het handvol albums in het uurtje L. Peters van deze week.
0: En de trainer die ervan kreeg als eerste, want zo natuurlijk nog het tweede was, The King of Rock and Roll album uit maart 1988. En daarmee het enige jaren 80 album van vandaag. Ik heb een keertje niks uit de 60's, maar uiteraard dan wel 4 uit de jaren 70. From a Whisper to a Scream van Esther Phillips, bijvoorbeeld uit 72. Three Hands van Gentle Giant, lekker ingewikkeld uit 75. En The King himself, Elvis Presley, van Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee uit 76. En dan het meeste werk, dat is van Mickey Milbury. Maar nu eerst nog een keer Prefab Sprout.
2: Gemaakt door muziekliefhebbers en niet door hitlijsten. 40 of Radio. Music, no filter.

0: Memphis en de track die je hoorde was Cars and Girls. Speaking about girls. Deze dame begon als Little Esther al in 1950. Daarna werd het Little Esther Phillips. En dit album, toen was het gewoon Esther Phillips uit 72.
1: I've got to keep on checking on you. Oh. I've got to know everything you do.

0: Nederland was pas beroemd. 3 jaartjes na dit album van A Whisper to a Scream uit 72. Dat is met de verdiscoing van What a Difference a Day Makes. Lesta Phillips, heel oud wordt ze trouwens niet, want ze gaat dan onder aan haar heroïneverslaving die ze al op heeft gepakt ergens in de jaren 50, wanneer ze in de band van Johnny Otis begint. Tweede trekje van dit album na Your Love Is So Doggone Good is de titeltrack van het album.
1: Niet alleen het bekende werk, vooral ook de vergeten klassiekers in L. Peters. Wekelijks op 4DAB Radio.
2: From a whisper in the wind. To a loud, loud scream.

0: enige keer dat we Esther Phillips tegenkomen in de Alpeterstreek. Ze gaat op 48-jarige leeftijd al onder aan de heroïne. Maar deze prachtige plaat die wilde ik je niet onthouden. Je kreeg de titeltrack van From a Whisper to a Scream. Nu naar het echte werk.
1: Alpeters presenteert het meesterwerk van deze week.
0: Meesterwerk nummer 130, dat is logisch, bij de 130ste aflevering van Alpeters. Is er eentje uit de hoek van de progressive country, zoals het zo mooi omschreven wordt. Dus niet die brave country muziek, die je ook wel eens hoort, maar niet zoveel bij mij. Maar toch, country muziek met een bite. Dit is een van de grondleggers ervan. We gaan hem in totaal 4 keer in de Alpeters reeks tegenkomen. Maar dit is toch wel zijn beste album. De derde album van Mickey Newbury, uitgekomen in oktober 1971, heet Frisco Mabel Joy. En de aftrap, vrij logisch, is met de openingstrek van het album. An American Trilogy.

0: Heel beroemd gemaakt door de man die we later ook nog tegen gaan komen, door Elvis Presley, die deze openingstrek van Frisco Mabel Joy. Je hoorde Mickey Newbury. Nog een tweede track van dit album. Hier is The Future's Not What It Used To Be.
1: 40 Up, 40 Up. Listen to the music.
2: 1971.

Tweede trekje van de meesterwerk van deze week. Frisco Mabel Joy van Mickey Newbury uit de herfst van 71. En de track was The Future's Not What It Used To Be. Aan het eind van dit uur nog meer van dit album. Nu, ingewikkelde muziek. Progressive Rock uit Portsmouth in Engeland. Een van de vier albums van Gentle Giant in de lijst uit 75. Freehand. Dit is de titeltrack van die plaat.

0: album Freehand, eerste titeltrack en aansluitend dit toch best wel behapbare werkje van hun zevende album Just the Same. We gaan naar de King toe, hier is Elvis Presley.
1: 1976.

Former Elvis Presley Boulevard Memphis, Tennessee. Uit april 76 is zijn voorlaatste studioalbum. Hierna komt alleen nog Moody Blue. En het is de vierde van 10 albums in de L. Peters-reeks. Trackie nummer 1 was For the Heart. En de tweede trackie zou je kunnen kennen via de Beatles. Hier is Danny Boy.

0: Elvis Presley eerst met Danny Boy, daarna met Hurts.
1: Het meesterwerk van deze week.
0: Frisco Mabel Joy van Mickey Newbury. Heb je ook nog wat van te goed zoals deze? You're not my...

voorlaatste van vandaag in L. Peters van Frisco Mabel Joy. Mickey Newbury met You're Not My Same Sweet Baby. Nog één uurtje te gaan. Volgende week dan een nieuw meesterwerk. En dat is er eentje van Elvis Presley. From Elvis in Memphis. Verder albums van Poco, Chris Farlow, Grateful Dead en Toots and the Maytals. Als ik het allemaal goed zie. Maar dat zou ook zomaar Frankie Miller kunnen wezen. Zo, na de uurwissel krijg je hier Leo van der Groot op 40Up Radio. En ik ga eruit met How Many Time Must the Piper Be Paid for His Song? Mickey Newbury nog een keer. Tot volgende week maar weer. Mazzel!

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De natuurbrand in de Franse Gironde heeft al circa 42.000 hectare verwoest en ongeveer 240 woningen in de as gelegd, vooral in Le Porgue. Zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Wegen en treinverkeer zijn deels afgesloten. De politie meldde ook plunderingen en arresteerde een verdachte van wijndiefstal uit een verlaten woning. Drie ruimtevaarders zijn na 8 maanden op het ISS veilig teruggekeerd op aarde. De Soyuz MS-28 landde in Kazachstan met 2 Russische cosmonauten en NASA-astronaut Christopher Williams. Tijdens hun 241 dagen durende missie maakten ze 3856 omwentelingen rond de aarde en legden ruim 160 miljoen kilometer af. Een 45-jarige Nederlander uit Enschede is zondag dood aangetroffen in het Comomeer nadat hij zijn 16-jarige zoon probeerde te redden. De jongen was tijdens het zwemmen in de problemen geraakt en werd gered door een suppende omstander. De vader verdween onder water. Zijn 2 jongere kinderen werden veilig aan land gebracht. Enkele honderden mensen namen in Rotterdam-Zuid deel aan een stille tocht voor de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De tocht verliep zonder incidenten. Zijn familie stelt dat hij geen doelwit was. Intussen heeft een crowdfunding voor zijn uitvaart al ruim 29.000 euro opgebracht. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is 40 Up Radio.
3: Music, no filter.
4: Ja, je zou het eigenlijk hopen dat het een keer niet doorging, maar ja. Ik hou me altijd aan afspraken. Vooral als ik beloof om een totaal verwarrend programma te maken waarin het alleen maar gaat

Nancy Buckingham slaat weer feilloos toe, vrienden. Een hele oude, maar een hele mooie. Isn't It Midnight van Fleetwood Mac. Vorige week draaide ik One Room Paradise. Maar ik ben een naam vergeten. En dit is een andere versie ervan. En die vind ik misschien nog wel mooier. Het gaat over een meisje dat gelukkig is als ze zelfs maar op één kamertje kan wonen met haar vriend. En ik draai dat omdat het zo schrijnend is voor jonge mensen tegenwoordig. Begrijp u? Hier is Aretha Franklin.

Ik wil geen geld, ik wil geen diamant, ik wil gewoon één kamertje waar ik met mijn vriend kan zijn. Ach, konden we die droom maar voor een hoop mensen vervullen. Nou, dat is even niet zeurig ook. Dat was Aretha Franklin en One Room Paradise. Here's the National met I Need My Girl.

vandaag een lofzang in de Volkskrant op Aaron Dessner. Dat is een van de voormannen van The National. En hij is nu een belangrijke producer in Amerika en niet onterecht. En het staat wel een mooi verhaaltje bij dat hij wat muzikale schetsen stuurde naar Taylor Swift. En binnen een paar uur kreeg hij een compleet liedje terug met tekst en melodie. En toen kwam ze naar zijn studio, de Long Pond Studios, ergens in Amerika. En toen namen ze dit nummer op. En dat was het begin van hun samenwerking en meteen van een Emmy Award. Taylor Swift met Cardigan.

Alsof ik de trui was op je rug. Zo vertaal ik het tenminste, hoor. De cardigan. En een centraal zinnetje wat ze gebruikt is... When you are young, they assume you know nothing. En u kent mijn... Nee, dat weet u niet. Mijn uitgangspunt is when you assume. Dus als je iets aanneemt, dan maak je een ass, een eikel, out of you and me. Dus maak je... Moet je maar even het woord opschrijven... en dan snap je precies wat ik bedoel. Prachtig. The Long Pond Sessions kwam dit vandaan. De cardigan van Taylor Swift. En geproduceerd en geholpen te componeren. Nou ja, lees het artikel maar. In ieder geval een mooi verhaal. Phoebe Bridgers is ook zo'n meisje dat er helemaal aan zit te komen. Oh, wat een gruwelijke tekst. Sorry, maar het is wel mooi. Chinese Satellite.

Ik word er soms een beetje te oud voor, hoor. Met alle respect voor Phoebe Bridgers en haar prachtige Chinese Satellite. Maar ik word een beetje te oud voor de, wat ik dan soms wel eens de zuchtende meisjes wil noemen. Dat mag ik niet, hè? Dan moet je niet zeggen, dat soort dingen. Hoe? Dat moet je niet doen, nou goed. Nou goed. Weet je wat je dan doet, goed? Draai de Rolling Stones! Van Foreign Tongues. Eigenlijk waarom ik niet. Ik doe er twee achter elkaar, omdat er weer een verhaaltje aan vast zit. Here's Rough and Twisted.

De Rolling Stones, Foreign Tongues, heet het laatste album. En het zal vast niet het laatste album zijn. Die gasten, die krijg je niet uit. Die moet je echt uitzetten. Rough and Twisted heette dit. Oké, waarom doe ik dat? Waarom draai ik dat? Ten eerste omdat ik het ongelooflijk lekkere muziek vind. Maar ik heb het probleem dat ik heel veel muziek lekker vind. En ik zit een boek te lezen. Dat heet Accordeonmisdaden van E. Annie Proulx. P-R-O-U-L-X. Als u er wilt opzoeken in de bibliotheek, kan u zeer aanraden. En het is een verhaal waarin een accordeon de hoofdrol speelt. En op een bepaald moment schrijft ze over Zydeco. Althans, zo spreek ik het uit. Maar goed, Zydeco is een muzieksoort uit het zuiden van Amerika. Het is een gekleurde, een donkere, een zwarte muzieksoort. Cajun, blues zit erin, Creole. Maar ook en een hele sterke Franse invloed. Vandaar dat er een accordeon in zit. En toen ging ik een beetje zoeken naar Zydeco. Wat betekent het? Is ook zo grappig. Les haricots. Les haricots? Ja, spreek het nou maar eens rommelig uit. En dan kom je bij, dan zou je Zydeco les haricots, hè, dus de spersiebonen. Nou ja, goed, in ieder geval spersiebonen muziek met een accordeon en de Rolling Stones en Stevie Riley die daar groot in is. Zydeco son pas salé.

goed, hè? Ach, dit is ongelooflijk leuke muziek. Zydeco dus. Zydeco son pas salé. Dus Franse invloeden. En hoe komt dat nou in New Orleans terecht en in Louisiana? Nou, heel simpel. De Fransen die werden verjaagd door de Engelsen uit wat wij nu Canada noemen. Acadia werd dat genoemd. Die werden daaruit verjaagd. En uiteindelijk kwamen ze uit aan de Golf van Mexico, die de laatste tijd een andere naam heeft, die we negeren bij deze. Maar daar vermengde zich dat allemaal met de slaafgemaakte en met de mensen die er al woonden. En het resultaat met Zuid-Amerikanen, Spanjaarden die erbij kwamen. En daar kreeg je dus werkelijk waanzinnig mooi. En de accordeon speelt er een hoofdrol bij. En dat is een mooie hoofdrol die speelt. En dus vandaar dat ik het ga. Ik ga er straks nog wat van draaien. Zo grappig. Nou ja, ik zou er verder niet meer last van vallen. En dus doe ik een hele ouwe. Oh, die is heel leuk. Je moet vooral op het parlando letten. Het gesproken woord dat erin voortkomt. Ah, hier is de Human League. En dan gooi je XXL Tennis groot op de radio, vrienden.

Ja, maar houd er dan niet zo plotseling mee op. Nou, staat hier wel een klok in beeld, hoor. Dat had ik het kunnen zien natuurlijk. Bruno Mars, On My Soul. En ik versta de hele tijd dat hij zingt I'm a Star. En daar is helemaal niks fout mee, want dat klopt wel. Niall Horan.

Niall Horan. Hij zat, ik was weer met mijn hoofd halverwege de andere kant van de One Direction zat hij in. En hij kwam dus in de X-Factor en toen werden ze daarna werden ze ontdekt en zo. En hij is al 5 jaar met datzelfde meisje. Kijk, dat is het meest, dat is het meest vermeldenswaardige in van de groot showbiz hoekje. Nou, Horan is al 5 jaar samen met hetzelfde meisje. Nou en, ik ben dan 50.

Ik moet me heel erg inhouden om hem niet nog een keer te draaien. Ik vind het zo lekker. Keith Urban en Michael McDonald. Maar die is wel heel ver weg gemixt, vind je niet? Je hoort hem niet echt. Maar je hoort hem. Ja, je hoort hem wel. Maar ja, het zal wel een mening. Hier is Jack Savoretti.

Kijk, dat is duidelijk. Jij bent het. Het maakt me niet uit verder hoe je het doet, maar jij bent het. Jack Savoretti en The One. Hey. Die heb ik echt in een eeuwigheid niet gedraaid, vinden. Terwijl het zo op mij van toepassing is. Wat Queen hier zegt. Radio Gaga. Kom ik ook niet verder mee dan dat, basically.

aan radio en het volslagen terecht van Queen. En ja, ik weet ook, ik ga het ook niet zeggen ook. Radio Gaga. Ik had beloofd dat ik nog meer Sadeco of hoe zou ik het nou uitspreken? Het was Arico, hè? De goed. Het is dus Arico en dan wordt het vervormd in de tijd door Larico wordt Sadeco. Ik begrijp het best wel, maar zo werkt taal nu eenmaal. Hier zijn Lil Nathan en de Sadeco Big Timers. Go hard or go home. Nee. Van het begin af, Leo van der Groot. Niet terwijl die jongen al spreekt.

Big Timers. Dus Les Haricots, nou deed ik het goed. Les Haricots, dat kan als de taal ontwikkelt tussen de mensen, dan kan dat best wel eens Sadeco worden. Dus het is niet Sadeco, het is Sadeco, denk ik. Les Haricots. En het is eigenlijk alleen maar een manier om het harde, het keiharde leven dat de mensen daar in het zuiden van Amerika leefden. Zeker de Canadezen, de Fransen die daar zoekt.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn opgespoord en doodgeschoten. Bij de aanval met een bestelbus en een machete kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond. De verdachte was eerder bekend wegens radicalisering en voorbereidingen voor geweld. Iran zegt zijn aanvallen te staken zolang de Verenigde Staten hun luchtaanvallen pauzeren. President Trump gaf ruimte aan diplomatiek overleg, terwijl beide landen waarschuwen dat nieuwe aanvallen mogelijk zijn bij escalatie. Er is nog geen officieel staakt het vuren, maar de spanningen lijken voorlopig af te nemen door de lopende onderhandelingen. De Belgische keeper Thibaut Courtois is positief over de aanstelling van Mark van Bommel als bondscoach van België. De doelman prijst zijn prestaties bij Antwerpen en kijkt uit naar een samenwerking. Over zijn interland toekomst is Courtois nog onzeker. Na een gesprek met Van Bommel beslist hij of hij doorgaat bij de Rode Duivels. De natuurbrand in de Franse Gironde heeft al circa 42.000 hectare verwoest en ongeveer 240 woningen in de as gelegd, vooral in Le Porgue. Zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Wegen en treinverkeer zijn deels afgesloten. De politie meldde ook plunderingen en arresteerde een verdachte van wijndiefstal uit een verlaten woning. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij een minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter. Is Abel's Americanana. Met Abel de Lange.

Amerikanen, of althans dat vind ik zelf. Dit waren de Isley Brothers. Een goed begin is het halve werk. Leuk dat je luistert. En wat gaan we allemaal doen? Wat ga ik allemaal doen? Nou, ik heb hier een stapel cd's, heel ouderwets liggen. Ik ben nog van de LP's en de cd's. Dit is Rodney Crowell, zie ik. Moses Patrou, Lynyrd Skynyrd. Wat leuke oude country songs. Ik heb een nieuw werk en natuurlijk The Dutch Corner. Juist. Oké, nou, we gaan vrolijk verder met Maren Morris.

geweldig, geweldig. Maren Morris, misschien ken je haar niet, maar ze heeft een keer een hitje gehad. Ik weet niet of het nou speciaal in Nederland was, maar het was wel. Ik zag haar bij Jules Holland, daar zie ik wel vaker artiesten voorbij komen. En een kleine, hele kleine dame, maar met zo'n strot. En dat, ja, dat brengt mij altijd over de streep heen. En dit komt van het

album The 60 Anniversary Tributes to the Rolling Stones' Stone Cold Country. Met allerlei fantastische country artiesten die de Rolling Stones coveren. Dat is toch een mooie crossover, zou je zeggen. Goed, we gaan naar Mary Chapin Carpenter.

Let Me Into Your Heart van Mary Chapin Carpenter. Die heb ik volgens mij nog nooit gedraaid in Amos Americana. Nou, laat dit nou de eerste keer zijn. Goed, we spoeden ons snel door naar een track van Rodney Crowell.

0: Rodney Crowell met een gastenrol voor Lyle Lovett op zijn nieuwe album Then Again. Een bijzondere drukbaasje nog, deze man. En een gitarist, zanger en songwriter die jarenlang bij Emmylou Harris, onder andere bij Emmylou Harris, speelde. Altijd leuk om hem weer te draaien en te horen. Goed, hier is Bobby Gentry.
1: Je luistert naar 40 Up Radio.

0: The Ode to Billy Joe door Bobby Gentry. Nooit meer wat van vernomen trouwens. By the way, naast mij zit studiobaas, vriend. en hij is een van de weinige mensen in mijn leven die ook op de Tallahatchie Bridge stond.
1: Ja, ik ben er niet van afgesprongen.
0: Nee, je bent hier nog.
1: Maar ik ben er geweest. Het is, er staat een enorm bord.
0: Ja, dit is de Tallahatchie Bridge uit het liedje.
1: En op dat bord staat eigenlijk, dit is hem.
0: Ja.
1: De brug waar Bobby Gentry over gezongen heeft. En,
0: dat is toch leuk om daar te zijn?
1: Geweldig.
0: Bijzonder. Ja, waarom eigenlijk? Kun je dat omschrijven?
1: Dat kan ik helemaal niet uitleggen. Ik stapte uit de auto. Die parkeerden we, nou, zeg maar 20 meter voor die brug. Dus die 20 meter naar die brug toe, iedere voetstap kan ik me herinneren. Ja. En toen stond ik erop. En het enige wat je dan denkt is, ik sta op de Tallahassee Bridge.
0: Punt.
1: En punt, ja. Meer denk je helemaal niet. Het enige wat je zeker weet,
0: je bent er en je kan het aan mij vertellen.
1: Juist.
0: En de mensen thuis.
1: Dat is zo. En het enige wat je op dat moment beseft is, dit vergeet ik mijn leven lang niet meer. En dat is ook heel absurd tegelijkertijd.
0: Zo heb ik ooit de plek waar Woodstock plaatsvond.
1: Ja.
0: Toen ging ik de grond kussen. Ja, ja, ik ben natuurlijk lijp. Maar dat is ook weer een moment, weet je wel. Je hebt die film en Elders eromheen gezien. En dan ben je daar.
1: Ja.
0: En dan, ja, dat is bijzonder.
1: We zijn eigenlijk jaloers op elkaar op dit moment.
0: Nou, het is, we delen het gevoel dat je een plek bezoekt. Ricky Cole was, die zag een keer optreden. En die was naar de Muscle Shoals studio gegaan. Ja. Daar waar Jan en Anderman allemaal Southern Music hebben gemaakt. En ze staat voor een grijze deur. So what, weet je wel. Maar je bent er geweest. Je wil het afvinken in je brein of zo. Toch?
1: Ja, zo heb ik er nog wel een paar.
0: Ja.
1: De studio in Memphis waar ik geweest ben, waar Elvis zijn eerste plaatje opnam.
0: Ja.
1: Dan denk je ook, heilige grond.
0: Ja.
1: Ik ben erbij.
0: Ja, ik heb het gezien. Oh, je bent binnen geweest ook?
1: Ja, ik ben binnen geweest.
0: We gaan even praten over meer van dit soort dingen. Want jij bent op veel meer plekken dan ik geweest.
1: Nou, dat gaan we binnenkort eens een keer doen.
0: Zullen we doorgaan met Amos Americana?
1: Ja, het is jouw show.
0: Ja, oké. Okay. Hier is Moses Patrou.

Mooi toch? Mooie stem, mooi geluid van Moses Patrou. Is een, de veel studiowerk doet deze jongen, maar hij speelt ook in. Hij echt een pure muzikant. Ik zag hem op Blue Highways. Zeg ik dat goed? Nee, dat heet anders tegenwoordig volgens mij. Maar het schiet me even niet te binnen. Rambling Roots, zo heet het. Moses Patrou speelde voor jullie Lying to Yourself. Yes. Ja, hier is Emily Nanny.

Emily Nanny hoorde je. Een vrij, voor ons, een vrij nieuwe artiest. En dat hoorde je in Amos Americana. Ik heb even een uitstapje, volgens mij, van Sly.

Let me hear it for my you van Sly and the Family Stone. En volgens mij hoorde ik Larry Graham zingen. Ik kan ernaast zitten, maar ik dacht dat het hem was. Je luistert naar Abels Americana. Hoop dat je dat met plezier doet. Als je opmerkingen aan of opmerkingen hebt, mag altijd abeldlange@gmail.com. Ik ga naar de Dutch Corner. Is het alweer een jaartje geleden, een halfjaartje, een jaartje geleden, naar een optreden van Sam Jansen en Lijf de Leeuw. En ze hadden een leuk cd'tje liggen, heb ik gekocht. Hier is Roll 'em Easy.

Roll 'em Easy, een nummer van Lowell George, gespeeld door Sam Jansen en Lijf de Leeuw. Je luistert naar Ambas Americana op 40 Up Radio. Hoop dat je dat met plezier doet. Ik doe het in ieder geval met heel veel plezier. En ik zit midden in de Dutch Corner. Ik doe altijd wat extra aandacht voor Nederlandse artiesten. En nou, Sam Jansen en Lijf de Leeuw zijn daar twee van. Die zag ik bij een concert in Koude Kerk aan de Amstel. Was de Trouble Tree Concerts, heette dat. En die hadden een gitaarmuseum meegenomen. Er stonden pak een beetje 20 gitaren op het podium. En ik had een hele leuke avond toen. En op deze cd, dat heet From a Living Room, staan al die gitaren beschreven wat en wanneer. En dat is ook als je bij zo'n concert van hun bent, Sam Jansen en Lijf de Leeuw. Dan leggen ze allemaal op een leuke manier uit wat en hoe met gitaren. Als je daarin geïnteresseerd bent, volg hen. Lijfdeleeuw.com, samjansen.com, denk ik. Je vindt ze wel. Hier zijn Bertolf en Nomden.

Sometimes All Good Things heet het nummer van Bertolf Lentink en Diederik Nomden. Zij deden een tour door Theaterland het afgelopen seizoen. En het was erg, erg goed. Ik heb de CD natuurlijk gekocht in de Kleine Comedie. Bertolf en Nomden All Good Things in The Dutch Corner. Dan nu Daniel Nicole.

0: Take Me Back van Daniel Nicole. Voor mij een vrij nieuwe dame. Ze komt uit Kansas City, speelt de basgitaar en heeft een strot van heb ik jou daar. Dus dat haalt mij altijd over de streep. Je luistert naar Albums Americana voor de op radio. Blijf dat lekker doen. Ik heb hier Joshua Hadley.
1: Elke dag anders. Altijd 40 Up. 40 Up Radio.

good old American music in Abels Americana. Nou, Joshua Hadley heet deze man. En het liedje heet Stuck in Texas. Ja, dat lijkt me helemaal duidelijk. Daar is geen woord aan gelogen. Even denken wat we gaan doen. Raad eens wat we nu krijgen.

Je hebt het vast en zeker geraden. Sweet Home Alabama door Lynyrd Skynyrd. De groep die met een vliegtuig naar beneden stortte. Een aantal jongens gingen dood. Maar ze gingen toch door. Dat is ongelooflijk. Ik heb er eens een documentaire over gezien. Echt een southern rock band. Dan krijgen we nu in Abels Americana Carrie Powers.

Carrie Powers heet deze dame. Samen met haar gast Paul Thorne speelde ze Please Call Home. En dat cd'tje kocht ik bij een optreden van haar in een Amsterdamse KHL. Echt een ontzettend leuke plek om artiesten te zien. Het was helemaal niet druk, maar zij had een strot. Dat was fantastisch. Echt te gek. Carrie Powers. Goed, Avond Americana voor 40 Up Radio. Zit erop, blijf op de zender. Er komt vast wel iets leuks langs. En ik ga eruit met Joshua Hadley. Doei.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De voormalige Hondurese president Juan Orlando Hernandez is teruggekeerd naar Honduras nadat Donald Trump hem gratie heeft verleend. Hernandez zat in de Verenigde Staten een celstraf van 45 jaar uit voor betrokkenheid bij drugsmokkel. Hij blijft echter juridisch onder druk staan en moet in eigen land nog terechtstaan voor mogelijke corruptie. Mathieu van der Poel heeft op spectaculaire wijze de laatste etappe van de Tour de France in Parijs gewonnen. Hij reed op Montmartre weg bij Pogacar en hield het peloton nipt achter zich. Pogacar pakte zijn vijfde eindzege en evenaart daarmee wielerlegendes als Merckx en Indurain. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn opgespoord en doodgeschoten. Bij de aanval met een bestelbus en een machet kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond. De verdachte was eerder bekend wegens radicalisering en voorbereidingen voor geweld. Iran zegt zijn aanvallen te staken zolang de Verenigde Staten hun luchtaanvallen pauzeren. President Trump gaf ruimte aan diplomatiek overleg, terwijl beide landen waarschuwen dat nieuwe aanvallen mogelijk zijn bij escalatie. Er is nog geen officieel staakt het vuren, maar de spanningen lijken voorlopig af te nemen door de lopende onderhandelingen. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

Plas Johnson. Plas Johnson deze week op 95-jarige leeftijd overleden, zeg. Wow. Ja, dit was echt wel zijn masterpiece. Maar je hoorde hem dus met de bluesband Mike Sanchez en Plas Johnson.

0: Dit is 40 Up Radio en hier is Vincent Bijlo met Studio Bijlo.
1: Daar waren wij van de week in het Groningen Museum en daar was een voorstelling, een expo, tentoonstelling. En die had als overkoepelend thema tijd. Dat is natuurlijk heel handig gekozen, want je kan dingen van alle tijden door elkaar heen hangen. En je maakt zo'n soort los verband met tijd, want alles heeft eigenlijk wel iets met tijd te maken. Met tijd. Dus het is wel leuk, want dan kan je heel veel uit je collectie kan je weer eens laten zien. Het is ook leuk om allerlei kunststromingen door elkaar te zien. En toen zat ik later te appen met mijn collega Jan Emaus, straks tussen 11 en 12 te horen. Nog wel, want dat schijnt te gaan veranderen. Maar niet dat hij weggaat of zo, hoor. Nee, die man die gaat nooit met pensioen. Die gaat postuum nog verder. Maar ik zat met hem te appen over het fenomeen tijd. En toen zei hij, misschien is het wel leuk om eens een keer een hele uitzending te vullen met liedjes over tijd. Nou, dat lijkt me een goed idee. Ik ga eens kijken hoe ver ik daar in kan komen. Laten we beginnen met

Ja, maar wat is vandaag precies tijd? Ik bedoel, dit is dan... The time is right for me, dus ik... Ik time het goed. Nee, dan is dat dus... Ik doe het dus als de tijd er rijp voor is. Of zo. Ja, nou ja, dat kan je zeggen. Natuurlijk. Ja, kan je heel goed zeggen. Ja.

Yes, it is. De oude Rolling Stones. Op wie tijd geen vat schijnt te hebben. Want ze hebben net weer een nieuw album uit. Wat overigens best een leuk album is. Ook nog eens een keer. Time is on my side. En Jan en ik vonden dat er één lied moest er absoluut in de moesten. Dat kon niet. Niet dat dat niet gedraaid zou gaan. Maar welke versie, hè? Ja, dat was de vraag. Nou, dan kies ik toch voor de Fairport Convention.

wat gebeurde er nou? Van de week zaten we dus in dat Groninger Museum. In het museumcafé. Aan een broodje. Broodje aubergine. Italiaans broodje met een waanzinnig lekker dressingje. Echt een goed, fijn broodje. En toen kwam er een singer-songwriter op. Of nou, die ging daar zitten en pakt zijn gitaar. En wat gebeurt er? Die begint dus dit te zingen. Who knows where the time goes in het Groninger Museum. Ja. Nou ja. Hij had dit ook kunnen zingen. Maar dat deed hij niet. Nou ja, we zijn niet helemaal aan het, op

Ja, het is een interessant concept hoor, tijd. Tijd is buitengewoon interessant. Ja, dit was Nick Drake. Time has told me. Maar er woedt in de natuurkunde, in de fysica, wordt er nu een enorme discussie over tijd. He, want tijd in de natuurkunde is natuurlijk omkeerbaar. He, je kan bijvoorbeeld een video van botsende biljartballen, die kan je andersom afdraaien. Maar blokken in de open haard, in de thermodynamica, houtblokken in de open haard, die kun je niet andersom afdraaien, want die verbranden en die worden in ieder geval is het wel zo dat daar iets mee is. Ik leg het misschien niet helemaal duidelijk uit, maar bedenk het zelf even.

Dat is Jim Croce. De tijd was hem niet gegeven om ouder te worden. Hij heeft het. Is wel een zoon, H.G.J. Croce, die ook zeer verdienstelijk muziek maakt. Dus die heeft het werk van zijn goede vader wel voortgezet, die niet oud is geworden. Nee, maar wat ik dus aan het zeggen was, dat kijk, de kwantumfysica die beschrijft de natuurkunde op het kleinst mogelijke niveau. Nou, dan is het dus zo bijvoorbeeld dat je kunt die houtblokken, die biljartballen kan je gewoon omdraaien. Dus de botsende biljartballen, die gaan ook vanzelf weer uit elkaar. Als je een video draait en die draai je weer om. Maar bij brandende houtblokken in de haard, die branden altijd op de warmte, die gaat weg. Of een kopje koffie. Een kopje koffie wordt altijd koud. Kan je als het omdraait, wordt het niet warm. En daaraan denken ze eigenlijk dat tijd misschien wel net als zwaartekracht emergent is. Dus dat het gewoon eigenlijk een illusie is. Het is eigenlijk gewoon het gevolg van heel veel processen. Nu zul je denken, wat hebben wij daaraan? Nou, in praktijk geen reet natuurlijk. Maar het is wel interessant om over na te denken en gedachten over te laten gaan. En dan bij zo'n Italiaans broodje in het Groningen Museum eens even over te filosoferen, hè, natuurlijk. Want dat leidt van enige verdieping. Dit zijn trouwens Booker T en de MG's. Ik ken ook wel van een ander liedje van. Ik weet niet precies hoe dat nu heet ook weer. Maar dit liedje dat heet ook Time is Tight. Ook met zo'n fijn orgel. In de Time is On My Side zat ook wel zo'n fijn orgel. Dat was van de ouders van die bandleden. Die hadden van dat soort orgels. Die mochten ze dan even gebruiken.

Okay, thank you, Booker T and the MGs. Olivia Dean heeft het ook over tijd. Zeker.

yes. Olivia Dean. Time.

Een van de weinige nummers waarop Bram Vermeulen niet zingt. Maar je hoort wel dat de tijd verstrijkt. Het duurt 1:48 en het heette Tijd. Zeker.

Wat is dit prachtig, zeg. Jezus, dat kon zij zo goed, Eva Cassidy. Ook andere op deze CD, LP staan nog veel meer mooie nummers. Fields of Gold, bijvoorbeeld. Het is echt veel mooier dan dat ding van Sting. En Songbird. Ah, jongens, Eva Cassidy. Time after time. We zijn dus bezig met tijd, hè? Nog niet zo lang meer, hoor. Niet zo lang.

Ja, ja. De tijd moet het gewoon maar uitwijzen. Denk ik eigenlijk. Absoluut. Geen tijd te verliezen. We gaan nog even verder met tijd.

Okay, thank you, Bob. The times they are changing. Ja, nee, dat weet ik. All right. Het is tijd voor Emmaus. Dus laten we afsluiten met Plas Johnson. Dan hebben wij deze hele tijdsuitzending in Plas gekaderd. Mooi naar school dat hij nog wel kon spelen. Ik zeg tot volgende week.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. Eén drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. De voormalige Hondurese president Juan Orlando Hernandez is teruggekeerd naar Honduras nadat Donald Trump hem gratie heeft verleend. Hernandez zat in de Verenigde Staten een celstraf van 45 jaar uit voor betrokkenheid bij drugsmokkel. Hij blijft echter juridisch onder druk staan en moet in eigen land nog terecht staan voor mogelijke corruptie. Mathieu van der Poel heeft op spectaculaire wijze de laatste etappe van de Tour de France in Parijs gewonnen. Hij reed op Montmartre weg bij Pogacar en hield het peloton nipt achter zich. Pogacar pakte zijn 5e eindzege en evenaart daarmee wielerlegendes als Merckx en Indurain. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij een minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: Van kust tot kust, Jan Emaus.

Nou, lekker duo toch? Peggy Scott en Jojo Benson. Totaal vergeten, denk ik. Dit kwam uit 1968, Lover's Holiday. Zij waren niet de minste, want die Peggy Scott bijvoorbeeld... die had nog gezongen bij Ben E. King. Op de achtergrond weliswaar, maar bij Ben E. King mogen zingen... dan ben je geen kleintje. En Jojo Benson, ja... die hield het na een paar jaar voor gezien en werd nachtclub-eigenaar. Maar dit terzijde. Leuk, hè? Totaal vergeten liedjes. Totaal niet vergeten, hoop ik, is Paul Butterfield... van de Paul Butterfield Blues Band. Hij is al lang niet meer onder ons. Maar hij was een voorbeeld voor een heleboel mondharmonica-spelers. En zijn grote voorbeeld was Muddy Waters. Hier is hij met Screamin'.

Screaming van de Paul Butterfield Blues Band. The Cure, daar wil ik het even over hebben. En dan met name over Robert Smith, die op zijn 67ste een totale revival aan het beleven is. Door vriend en vijand de hemel in wordt geprezen. En niet helemaal onterecht, hij is er zelf een beetje beduusd van. Het is bijzonder, op zijn 67ste plotseling ontdekken, hey, ze willen me nog steeds. Er is wat met me. Het zit er nog steeds in. En ik moet bij Robert Smith altijd denken aan, was het nou Glastonbury dat hij riep, fuck Robert Palmer, omdat alle optredens waren uitgelopen en van de hele organisatie niks meer deugde. En hij, gedreven door irritatie en frustratie, dat riep. Ik denk dat ik dus Robert Palmer maar moet draaien met Witchcraft.

Die man die beheerste elke stijl, gewoon op afroep. Dat was ook een beetje zijn handelsmerk. Was voor geen enkel muziektype te vangen eigenlijk. Witchcraft was dat van Robert Palmer van het album Riding High uit 1993, zoiets. Here's Otis Redding.

0: hè. Mr. Pitiful, Otis Redding. Daar kan je ja, eigenlijk wat dan ook van draaien, altijd goed toch?
1: Dit is 40 of Radio. Music, no filter.
0: En wat sluipt erin? Iedere week weer, in dit uur, de Isley Brothers. Ik weet ook niet hoe het komt. Het is een soort virus dat kruipt heel langzaam zo'n programma in. En ook deze week kan ik er geen weerstand aan bieden. Hier zijn ze. And it's your thing.

Isley Brothers, It's Your Thing. Altijd goed. En dan nu Iron Butterfly. Ik heb mij één keer in al die jaren bij Fortia bezondigd aan het draaien van In a Gadda Da Vida van Iron Butterfly. Gewoon omdat ik dat wilde proberen. Dat was eens maar nooit meer. Maar hier zijn ze toch. Met een track van de LP In a Gadda Da Vida. My Mirage. Ja, wat zal ik ervan zeggen? Luister zelf en oordeel zelf. Was dit een fantastische band?

Ik hoop dat je niet naar de tekst hebt geluisterd. Nog nooit zoveel flauwekul gehoord. Iron Butterfly en My Mirage. We gaan gauw naar Engeland.

Memphis Minnie was dat. Ze heette eigenlijk Lizzie Douglas. En ze is al heel lang niet meer onder ons. Werd geboren in 1897 en overleed in Memphis in 1973. Dit was Moonshine. En ik zat hiernaar te luisteren. Ik denk, ik draai er nog eentje van haar. Me and my chauffeur blues.

0: Grandma Chauffeur Blues Memphis Mini. Een vrouw die voor een hele generatie een inspiratiebron was. Ze stond aan de wieg van een geweldige muziekstroming in Amerika. Het zou me niks verbazen als Mavis Staples bijvoorbeeld, ik noem maar iemand, geïnspireerd werd door haar.
1: Je luistert naar 40 Up Radio. Music. No filter.

prachtige vraag is dat. What are they doing in heaven today? Dat was Mavis Staples. Ik draaide haar omdat ik dacht dat zij geïnspireerd werd door een van haar... Ik zit ook tegen de microfoon. Pure emotie. Door een van haar voorgangers, Memphis Minnie. Inspiratie, dat was ook het geval bij Michel Polnareff. Een inspiratiebron voor velen, denk ik. Want als je bijvoorbeeld denkt dat Elton John iemand was... nou, met die rare brillen en gekke uitdossingen... en dat jonge, wat een rare jongen was dat. Nou, die heeft het vak afgekeken van Michel Polnareff. Die was hem jaren voor met dat soort zaken. En bij Michel hoort ook een turbulent bestaan, met een manager die hem voor miljoenen heeft getild, met zware depressies, een tournee halverwege afbreken, en idiote teksten schrijven en noem het maar op.

Michel Polnareff. Die heeft trouwens nog samengewerkt met Jimmy Page, die toen nog totaal onbekend was. En een stille, heel stille, bescheiden sessiegitarist was in een studio ergens in Engeland. Want Michel die was het op een gegeven moment zat in Frankrijk. Het lukte allemaal maar niet. Hij denkt, als ik nou naar Engeland ga, dan komt alles goed. Dat was half waar. Zullen we Moloko gaan draaien? Moloko, zeg ik dat eigenlijk goed? Time is now.

The time is now. Morocco was dat. Ik ga iets doen wat ik eigenlijk nooit doe. Ik zal straks uitleggen waarom ik dat nooit doe. Een demo draaien van Paul Simon.

0: van Mir Julio Down by the Schoolyard van Simon. Waarom draai ik die dingen nooit? Omdat het een demo is. En het is helemaal niet de bedoeling dat je dan zoiets wereldkundig maakt. Het is een oefening. Maar in dit geval dacht ik, ik draai hem lekker toch. Want we kunnen met z'n allen vaststellen, blijft dat liedje nou wel of niet overeind zonder productie? Mijn antwoord is ja, helemaal.
1: Is it on, Tommy?
0: Yeah.

Uncle Aaron and Nothing But The Truth. Een van hun leukere versjes, vind ik zelf. Kort geleden zag ik een opname gemaakt in, als ik het wel heb, Denemarken, van een live optreden, jaren geleden, want Gary Brooker is er niet meer. En daar speelden ze met groot orkest Salty Dog. Wauw. Alsnog kippenvel. Ik zal Salty Dog nou niet draaien. Zal ik het volgende week doen? Het is een soort cliffhanger, hè? Dan hou ik jullie aandacht vast. Maar niet heus. Let's go back to yesterday, when a phone call cost a dime. In New Orleans, just a nickel. Turn back the hands of time. Turn back the hands.

van het magistrale album Bad Love uit 1999 was dit My Country van Randy Newman. Ja, zit ik me af te vragen, zou hij dat nu nog weer zo kunnen schrijven in een land waar zoveel veranderd is? Ja, ik denk het wel, want er is nou eenmaal één land waar je geboren bent, waar je opgegroeid bent. En dat pakt niemand je meer af en dat trekt een spoor door je hele leven heen. We worden filosofisch. Tijd om afscheid te nemen dus. Tot volgende week. Leuk dat je luisterde. Billy Preston, Outer Space.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. 5 Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben 2 lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van 3 andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. 2 klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de Straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de 3e dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. 1 drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. De voormalige Hondurese president Juan Orlando Hernandez is teruggekeerd naar Honduras nadat Donald Trump hem gratie heeft verleend. Hernandez zat in de Verenigde Staten een celstraf van 45 jaar uit voor betrokkenheid bij drugsmokkel. Hij blijft echter juridisch onder druk staan en moet in eigen land nog terechtstaan voor mogelijke corruptie. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Twee moskeeën op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht in brand gestoken. Israëlische kolonisten worden verdacht van betrokkenheid bij één aanval. Het leger veroordeelde de brandstichtingen en onderzoekt de zaak. De incidenten volgen op een periode van oplopend geweld, met dodelijke schietpartijen en nieuwe spanningen in het gebied. Vijf Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben twee lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van drie andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. Twee klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. Eén drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. Dan nog het weer. In de nacht valt lokaal nog een bui en blijft het zacht met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Er is nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Twee moskeeën op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht in brand gestoken. Israëlische kolonisten worden verdacht van betrokkenheid bij één aanval. Het leger veroordeelde de brandstichtingen en onderzoekt de zaak. De incidenten volgen op een periode van oplopend geweld, met dodelijke schietpartijen en nieuwe spanningen in het gebied. Vijf Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben twee lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van drie andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. Twee klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met